0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond, dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: heart.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Facebook voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Maar bij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
5: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
4: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO-werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
4: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Show.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
5: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
6: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
4: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen de treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Hatamu de Hulp.
3: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders, nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans... en die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
2: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar en was de vader van Nigel de Jong. Ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: Randwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid. Dit geluid.

0: Don, Brian Ferry en Roxy Music. Let's Stick Together. Die opname uit 1976. En daarvoor ver terug in de tijd met Desmond Dekker en de Aces. En Israelites uit 1969. Tegenover mij zit Rob Kezen, want we zitten vandaag in de Spanenstraat. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraars.
0: Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: Nou, we hebben vandaag heel wat te doen weer. Ja. Het weerbericht, jawel. We hebben natuurlijk een rondje Hollands. We gaan ook nog eens eventjes terug in de tijd naar de top 40 van 1976, maar dan 50 jaar geleden exact. Wie is er vandaag jarig? Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen op 15 juni door de jaren heen? En natuurlijk uw verzoek. U kunt weer bellen met 025-1-254-958.
0: Niet zo snel.
1: Oké, 025-1-254-958.
0: Helemaal, dankjewel.
1: En we hebben een wijkschijf.
0: Ja, klopt. Gisteren is die bekendgemaakt in Dochter Mix Top 20. We gaan luisteren naar Mike Versteeg, Hartslag van...

Ja, en het is een weerbericht met uitersten, zoals het heet. Ga niet klagen dat het koud is en rillerig of zo, want er staat u wat te wachten de komende week. Vanmiddag is het een groot deel van het land is het nog bewolkt. In het westen en zuiden zijn er ook opklaringen en geleidelijk klaart het op meer plaatsen. In de tweede helft van de middag wordt het overal zonnig met hier en daar sluierwolken. De zwakke tot matige noordwestenwind voelt fris aan en die voert ook frisse lucht vanuit zee. Op de Waddeneilanden en direct aan zee is het daardoor hooguit 16 graden. Vanavond zijn er sluierwolken en zon en dat kan natuurlijk omdat het pas om 10 uur donker wordt. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het noorden en lokaal 17 graden in Zuid-Nederland. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht stijgt de kans op een bui. De minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 13 graden in het zuidwesten. En dan denkt u misschien, oh, waar blijft die zomer nou? Nou, dinsdag een stuk warmer dan vandaag en afgelopen weekend. Morgenochtend op dinsdag 10 is er vrij veel bewolking en vooral in het oosten van het land is kans op een bui. Gedurende de ochtend neemt de buienkans af en vanuit het westen komt de zon dan vaker tevoorschijn. Om 10 uur des morgens is het van noord naar zuid 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. In Zuid-Nederland is de wind zuidwestelijk en matig van kracht. 'S middags wordt het al 20 tot 25 graden. En dan morgenavond dan zijn er zonnige perioden bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. En is het om 9 uur 's avonds nog 15 graden aan zee en nog ruim 20 graden in Brabant en Limburg. Als u denkt, nou dat zijn lekkere temperaturen, nou wacht maar af. Woensdag zijn er eerst nog even grote verschillen in het land. Er zijn wat buien, er is wat kans op wind. De Waddeneilanden die hebben zo'n 19 graden, 23 graden in Amsterdam, 26 graden in Limburg. En donderdag wordt het een zonnige zomerdag. Dan praten we al over 25 tot 31 graden. En als u denkt, Rob, hou even op, dan ga ik zeggen, daarna is het drukkend warm met kans op fikse onweersbuien. Op vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en ook daarbij nog eens een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien en ook zaterdag is het waarschijnlijk nog steeds zomers met enkele onweersbuien.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, en als u denkt, wat zal ik vandaag nou eens gaan doen? Nou, vandaag dan beginnen de serie zomerconcerten van het Carillon in de tuin van de Agatha-kerk weer. En vandaag, 15 juni 2026. Het duo Bellini speelt samen Quatre Mains op het Carillon. Een unieke samenwerking. In het najaar van 2024 waren zij 5 weken Carillon Fellows op de Bock Tower in Florida. Onder begeleiding van Geert Hollander verfijnde zij het duospel. En tijdens deze periode verzorgde zij tevens concerten in het kader van het Florida Carillon Festival. Internationale allure brengen ze nu dus naar Beverwijk. Hun repertoire gaat van barok tot pop, van Händel en Mozart tot radio of radioheat en filmmuziek van Jan Tiersen. Daarnaast spelen zij natuurlijk ook muziek die speciaal voor de Bijaard is geschreven. Het concert vandaag, 15 juni, begint om 8 uur en kan via een tv-scherm gevolgd worden in de tuin van de Sint-Agatha-kerk, Breestraat 9 in Beverwijk. Bij slecht weer staat het scherm in de kerk. De toegang is gratis, evenals de koffie of de thee. En na afloop is het tijd voor een ontmoeting met dat duo Bellini, onder het genot van een glas wijn of frisdrank. Als u denkt, oh wat leuk, maar ik kan vanavond niet, de andere concerten, noteer die alvast in uw agenda, zijn op 29 juni, 13 en 27 juli 2026.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond 360.

0: regelmatig komt Boney M voorbij. Op het gebied van de muziek dan. Zo ook vandaag met Rasputin.
1: Oh, those Russians.
0: Nou, het is niet open.
2: Nee, ik wou net zeggen.
0: Van het Engelstalen gaan we naar een rondje toe. Welk rondje gaan we doen?
2: Nou, als ik één zin zeg, bijvoorbeeld zij, de nachtzuster, pakte mijn hand. Dan denkt u, waar heeft hij het in vredesnaam over? Dan heb ik het over het rondje, want zij, dat slaat op Marco Borsato. Pak maar mijn hand, dat slaat op Nick en Simon. En die nachtzuster, daar komt Doema mee.
3: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Hollands van vandaag met Marco Borsato en zij. Nick en Simon, pak maar mijn hand en zojuist doe maar met Nachtzuster.
1: Tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, want Erik die heeft gebeld en die vraagt een plaatje aan voor Monnen. En Erik zegt, doe maar een Nederlandstalige nieuwe plaat. Nou, helemaal nieuw in de Oranje Top 30. Dat is Danny Christian. Nou, Danny Christian is niet nieuw, want die moet toch ook al flink op leeftijd zijn, denk ik. Danny Christian, nieuw met Ai Ai Olga.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, en als u uw agenda erbij pakt, dan kunt u alvast noteren dat op 3 juli aanstaande de 4e editie van Festival Volbloeiers plaatsvindt op de prachtige buitenplaats Akeredam in Beverwijk. Graag brengen wij u een bijzonder evenement. Die brengen we onder de aandacht en wij hopen dat u er aandacht aan wilt besteden in uw agenda. Dat vragen ze dan. Nou, dat doen wij natuurlijk. We hebben de evenementskalender en we hebben ook het programma. Festival Volbloeiers is het festival waar je nooit te oud voor bent. Speciaal voor 70-plussers wordt buitenplaats Akeredam voor 1 dag omgetoverd tot een sfeervolle festivallocatie vol muziek, theater, kunst en inspirerende activiteiten. Van 12 uur 's middags tot 17:30, en de inloop is vanaf 11:30, kunnen bezoekers hun eigen festivaldag samenstellen en genieten van een gevarieerd programma op dat landgoed. Enkele hoogtepunten waar u uit kunt kiezen: acteur Remco Melles en cellist Ike Viersen presenteren de muzikale vertelvoorstelling Bomans Klinkt, gebaseerd op het werk van Godfried Bomans. Als u denkt van, nou, ik hou voor een Belgische theatergroep, dan kunt u naar Compagnie Krak, die brengt namelijk Kin Siku, een poëtische en clowneske voorstelling over verlies, rouw en troost. Muziektheatermaker Marlies Ruigrok en Caravaan spelen De Klank van IJs over transformatie en het verleggen van grenzen. Er is een schildersworkshop verzorgd door het Van Gogh Museum in de Boomgaard. Een workshop Afrikaanse percussie, gedichten en poëzie in de kast van de Orangerie. Dus de hele dag kunt u van het ene festivalgebied naar het andere festivalgebied wandelen. En dat vindt dus allemaal plaats op buitenplaats Akeredam. En dat vindt u aan het Stationsplein. Met 1 toegangskaart, 18,50, hebben bezoekers toegang tot het volledige programma. Dus u bent gewoon lekker van 12 uur 's middags tot 17:30 onder de pannen, zoals het heet. Kijk voor meer informatie en het programma op www.caravaan.nl/festival/volbloeiers2026. Oftewel www.caravaan.nl/festivals. Dan kunt u er ook komen. En dan kunt u dus op 3 juli genieten van Festival Volbloeiers in buitenplaats Akeredam.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en onze grootste artiesten zijn natuurlijk onze luisteraars van Eimond 360. Bent u vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een leuke dag van. En met een beetje geluk zit het weer wel mee. Wie zijn de bekende Nederlanders of buitenlanders die vandaag jarig zijn? Daphne Schippers, Nederlands atlete, die mag vandaag 34 kaarsjes uitblazen. En dan hebben we Siep van der Ploeg. Jawel, de Nederlandse zanger, componist en tekstschrijver. Nou, die gaat een decennium volmaken, want hij wordt vandaag 60 jaar. Hij is onder andere de zanger van De Kast. Michael Laudrup, de Deense voetbalcoach en voormalig voetballer, wordt vandaag 62. En dan hebben we, bekend met baard, Hugo Borst, de Nederlandse schrijver, redacteur, radiopresentator, televisiepersoonlijkheid en voetbalcriticus, die wordt vandaag 64 jaar. Rini van den Elsen, Nederlands stemacteur en zanger, die wordt vandaag 65. En dan hebben we Xavira Hollander. Ja, de Nederlandse schrijfster en voormalig prostituee en madame, jawel, die wordt vandaag 83 jaar. En dat zal ze vast en zeker wel op een zeer uitgebreide, bijzondere manier gaan vieren. Dan hebben we Wilfred Bauma, de voormalige Nederlands betaald voetballer. Die is geboren in 1978 en de snelle rekenaars weten dan dat hij vandaag 48 jaar oud wordt.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. 1963.

0: werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1973.

Paula. Uit 1963 en uit 1973. Hi, hi, hi. Met Paul McCartney en The Wings. In het tweede gedeelte nog de grootste berichten. We gaan ook nog 50 jaar terug in de tijd. 1976 gaan we uit de toenmalige top 40. Gaan we dan nummer 16 draaien. Welke dat gaat worden, dat hoor je later.

0: Sailor, A Glass of Champagne. Nou, dus het een klein beetje te vroeg voor, toch Rob?
1: Ja, nee, dan wacht ik tot 31 december, s'nachts om 12 uur.
0: Oh, en voor de rest...
1: Ik hou er helemaal niet van.
0: Oké, ik heb een aantal verzoekplaten klaargezet voor je, want je had het heel druk op
1: een
0: gegeven moment.
1: Ik had het heel druk, het ging achter elkaar door. Yeah. We gaan straks beginnen met Ria Wolken. En die vraagt een plaat aan voor alle bewoners van de Zandkraai in Heemskerk. En ze zegt, doe maar Corrie Brokken met Milord. Nou, die gaan we dan zeker doen. Dan hebben we ook nog Hans Visser. Ik heb hier een leegblaai. Oh ja, Hans Visser. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En die moeten we even zoeken, maar die kunnen we vast en zeker wel vinden. Dat komt helemaal goed. De Mona Lisa Twins met Friday on My Mind. Hans, die gaan we draaien. Dan hebben we Anzinnige. Die heeft ook gebeld en die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans. Voor Ali Poelman, voor Rob van Gastel, voor zichzelf, voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt Marco Schuitmaker, daar is een groot fan van, met Schaam je voor je tranen niet.
2: Het is weer tijd voor...

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

0: Dat was de eerste serie verzoekplaten. Deze Marco Schuitmaker, schaam je voor je tranen niet, stond in een blokje van 3. We gaan nog even verder met de verzoekplaten.
1: Ja, ik heb nog meer verzoekjes gekregen. En ik heb ook iemand aan de lijn waarvan ik ga gokken of ze dit verzoekplaatje ook wil hebben. Anders gaan we dat nog veranderen, hoor. We hebben eerst Joke. En Joke die is naar het Ziggo Dome geweest, naar een concert van Tom Jones. En dat vond ze fantastisch. Ze vraagt de plaat aan voor iedereen die luistert. En dat wordt dan Delilah. Nou, dan heb ik aan de lijn Beppie Roest. En Beppie die luistert een beetje mee. En ik vermoed dat zij een plaat van John de Bever wil horen. Dus ik ga er nog te woord staan. Mocht er nog verandering in komen, dan hoort u dat. Maar Beppie Roest vraagt, denk ik, een plaat aan voor John de Bever. En dan maakt het niet uit welke, als het maar een beetje een leuke is, een gezellige.
0: Ik heb maling aan wat mensen zeggen. Die ga ik dan
1: ik heb maling aan wat de mensen zeggen. Ja. Nou, ik ga eventjes verifiëren straks of Beppie dat goed vindt. Yes. En dan gaan we dus luisteren naar in elk geval Tom Jones en misschien dus John de Bever erachteraan. Het is weer tijd.

0: hartstikke idee.
1: Hartstikke idee. Nou, dat was dus Dilala van Fred Jasper. Yeah. En die was aangevraagd door Corrie. Die zat bij Beppie. Want Beppie wilde John de Bever. En Corrie wilde Fred Jasper met Dilala. En heel ver daarvoor hadden we Tom Jones met zijn echte Dilala. En dat was allemaal naar aanleiding van Joker die dat aanvroeg. Nou, heel verhaal.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en ik ga u vast vertellen dat u het hele verhaal nog een keer kunt doorlezen op de website eimond360.nl. Ik herhaal eimond360.nl. En als u denkt, ja, maar ik kan toch ook naar jou luisteren? Ja, maar er staat op die site ook een heel leuk filmpje over dit onderwerp. Dus dat is zeker het bekijken waard. Kinderen vullen rugzakjes voor vluchtelingenkinderen. Ik wil dat ze er ook blij mee zijn, zegt een meisje wat ook een rugzakje vult. Een rugzakje met kleurpotloden, een schriftje, een frisbee, make-up, spulletjes of een spelletje. Het lijkt misschien klein, maar voor een kind in de noodopvang kan het veel betekenen. Stichting Because We Care samelt de komende dagen nog gevulde rugzakjes in voor vluchtelingenkinderen in Nederland. De organisatie begon op Lesbos toen daar veel vluchtelingen aankwamen en de nood hoog was. Inmiddels kijkt Because We Care steeds opnieuw waar hulp nodig is. Dat kan in Griekenland zijn, in Frankrijk of in Nederland. Met elkaar dragen wij zorg voor andere mensen, vertelt Tessa in de video die u dus op eimond360.nl kunt bekijken. In dit geval voor moeders en kinderen op de vlucht. Het is een cadeautje voor de kinderen. Op dit moment draait de actie om rugzakjes met speelgoed en praktische spullen. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 17 jaar die in de noodopvang verblijven. De rugzakjes worden verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, 2 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 17 jaar. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De inhoud moet netjes zijn, benadrukt Tessa. Het is een cadeautje voor de kinderen. Het idee spreekt ook Inti aan. Zij vult zelf een rugzakje en laat in de video zien wat erin zit. Een frisbee, een etui met pennen en potloden, een schriftje, kleurpotloden, kleine cadeautjes om mee te spelen. En op de vraag waarom ze meedoet, zegt ze, ik denk, hoe voelt het om hetzelfde te zijn? Dat lijkt mij niet fijn, dus ik wil graag dat andere kinderen ook blij zijn. De rugzakjesactie, die loopt tot en met 18 juni. Inleverpunten zijn te vinden via de website van Because We Care. En in de video vertellen Tessa en Inti meer over de actie en laten ze zien hoe zo'n rugzakje eruit kan zien. Bent u benieuwd naar dat filmpje? Ga u dan zeker naar eimond360.nl. En onder het kopje nieuws ziet u meteen dat filmpje.
2: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Ja, deze dag is het 15 juni en de schaapscheerderskou begint. Een periode die duurt tot 21 juni, waarin het behoorlijk fris kan zijn. Nou, daar houdt men zich dus wel aan als ik het zo bekijk. Het is vandaag de dag van Sint Vitus. Daar hoort een weerspreuk bij. Zorg wel voor de kinderwiegen, want met Sint Vitus komen de vliegen. Ja, met andere woorden, de zomer staat voor de deur en dan komen dus de vliegen. Het kan deze dag maar beter droog zijn, want als het regent met Sint Veit, dan regent het 6 weken in 1 tijd. Nou, dat is wel goed voor de tuin. We gaan naar 1215. In een weiland tussen Windsor en Staines in Engeland ondertekent koning John van Engeland een document met de naam Magna Carta. Het is een van de belangrijkste documenten waarin politieke en menselijke vrijheden zijn vastgelegd. In 1752 haalt uitvinder Benjamin Franklin een stunt uit waarmee hij wil bewijzen dat onweerswolken een elektrische lading hebben. Hij laat een vlieger op die hij laat stijgen tot in een onweerswolk. Aan de vlieger zit een stroomdraad. Nou, gelukkig voor Franklin sloeg de bliksem niet in de vlieger, want anders had hij dit verhaal niet na kunnen vertellen. Wel sloeg de bliksem een stuk verderop in en op dat moment sloegen er vonken uit de onderkant van de kabel. Het experiment was dus gelukt. In 1903, The Great Train Robbery gaat in première en trekt volle zalen. Het is de eerste westernfilm. 1909, een belangrijk sportfeit. Benjamin Sharp die krijgt patent op de honkbal. De kern van de bal bestond uit kurk. En in Philadelphia is een stadion vernoemd naar Sharp, namelijk het Sharp Park Stadion. Dan gaan we naar 1924. Radio Bloemendaal. Die is voor het eerst in de lucht. En op de middengolf op 1500 KHZ. Later verhuisde de zender naar 1223. En vanaf 1979 zat Bloemendaal op de 1116. De zender is alleen op zondag in de lucht. En zendt dan kerkdiensten uit en christelijke programma's. Radio Bloemendaal heeft een tijdelijke zendmachtiging. Tijdelijk, in dit geval best wel lang. Want pas op 30 september 2018. Stopt de omroep met uitzenden op de middengolf. Radio Veronica, de piratenzender, die ging altijd een uurtje inwilligen voor Radio Bloemendaal, want dan kwam er zo'n dominee, die kwam dan iets vertellen. Jawel. In 1934 in Venetië loopt de eerste topontmoeting tussen Hitler en Mussolini uit op een mislukking. Mussolini verzet zich onder meer tegen het Duitse plan Oostenrijk te annexeren. Van de vooral door Hitler beoogde samenwerking komt vooralsnog dan ook niets terecht. 1969, in Frankrijk wordt Georges Pompidou gekozen tot nieuwe president. Hij volgt Charles de Gaulle op. 1984. De IJmuider Courant publiceert ondanks een verbod de uitslagen van de Europese verkiezingen in Velzen. De krant komt aan de uitslagen door mee te kijken bij het tellen van de stemmen. Volgens de wet is dat tellen openbaar en de meekijkende journalisten kunnen niet weggestuurd worden. 1985, op deze datum zou de wereld vergaan. Dat zei Radio Vaticaanstad op 11 augustus 1982. Nou, we zijn er. Nog steeds gelukkig. 1995, het Bosnische regeringsleger opent bij Sarajevo een grootscheepse aanval op de Bosnische Serviërs. En 1996, de First Lady of Song, Ella Fitzgerald, overlijdt op 79-jarige leeftijd. Overal in de wereld wordt om de dood van de fabelachtige jazzzangeres gerouwd. 1999, Coca-Cola Nederland haalt uit voorzorg de Belgische import uit de Nederlandse winkels. De maatregel is getroffen nadat in België enkele honderden mensen ziek zijn geworden na het drinken van de cola. 2012, koordanser Nick Wallenda steekt de Niagara-watervallen over. Hij loopt over een kabel die bijna 50 meter boven de bruisende watermassa hangt. De oversteek wordt live op televisie uitgezonden en ongeveer 130.000 mensen bekijken de stunt met hun eigen ogen. Als hij weer met beide benen op de vaste grond staat, zegt Wallenda dat de oversteek zwaar was en dat hij dat gered heeft door training, concentratie en gebed. Goed, we gaan 50 jaar terug in de tijd. We zijn daar toch met het verleden bezig. En dan kijken we naar de Nederlandse top 40 van 12 juni 1976. Wel wat veranderingen aan de kop. Want het zeer dramatische Don Mercedes met zijn Rocky, die staat op 1. Dan hebben we van 1 naar 2 is gezakt This Melody van Julian Clerc. En nog steeds op 3 Could It Be Magic van Donna Summer. U weet, wij kijken naar de nieuwkomers en de hoogste binnenkomer op 12 juni 1976. Dat was Sutherland Brothers en Quiver, jawel, met op nummer 16 nieuw The Arms of Mary.
0: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

kijken, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niet meer vrij staan. En als je dan in oogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Jorrie, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Wat is billiger? Daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Ja, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugrubbers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter,

uitgebreid over praten. Maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, run!

0: Ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter.
1: Ja.
2: Ja, Johan en de groothandel.
1: Ja, dat was trouwens Ferdy de Groot, hè? Bekend van Dik voor Mekaar show en zo. En ja, geweldig. Jordi, die nog even langskwam. En nog steeds Dik Advocaat.
2: Ja, die zitten in
1: 7-1, hè, geloof ik.
2: 7-1 verloren. Het was net aan, ja.
1: Ja,
2: ja, we gaan plaatsmaken voor Eindeloos Eimond met Pim Geurts. Die er niet is, want die is op vakantie.
1: Nee, die zit lekker op zijn krent. En die niet op zijn krent zit, die gaat straks het programma presenteren. Namelijk,
2: zit ook op zijn krent.
1: Nou ja, nu nog wel, maar die gaat straks in beweging komen. Ruud Jansen en Angela, die komt ook vandaag langs. En dan kunnen we weer genieten van In het Licht. En wat hebben we nog meer voor leuke onderwerpen allemaal? Cabaret hebben we nog. Hè?
2: Van alles en nog
1: wat. Van alles en nog
2: wat. Alles wat in de show de revue passeert.
1: Yes. Het wordt weer leuk. Straks Eindeloos Eimond tussen 12 en 2 met Ruud en Angela. Nou, wij zijn klaar.
2: Ja, woensdag ben jij er weer tussen 10 en 12.
1: Met Rina.
2: Met Rina.
1: En jij donderdag.
2: En ik donderdag solo. Ik denk vanuit de nieuwe studio of Studio 13 of deze studio. Dat weet ik nog niet. Zij een beetje afhankelijk van de tijd.
1: Lekker naar het Mediapark gaan.
2: Die beschikbaar is. Hey, dankjewel. We gaan eruit met een opname van de Walker Brothers. Bye bye.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regio nieuws.

Ja, goeie... Ja, wat is het? Middag. Op deze prachtige dag. Deze maandag en eindeloos Eimond, de eerste weer van deze week. Normaal Pim Geurts hier, maar ja, die zit nog steeds, die is nog steeds op vakantie. Dus neem ik het vandaag samen met Ansa eventjes over. Juist, en dus dat betekent dat wij er vandaag zijn en morgen. En dan woensdag en donderdag Frank en vrijdag zijn we samen, Frank en ik. Dus dat is het programma van deze week alweer. En nou ja, we gaan er gewoon lekker tegenaan. We hebben het regio nieuws, verder hebben we niet zoveel vast. Dat doen we allemaal morgen weer. En voor de rest gewoon veel lekkere muziek. En wat er zo al ter tafel komt, wat wij zo binnenkrijgen. Voor de rest de muziek vandaag een beetje uit Pop 2000. Dus dat betekent van alles wat en van alles lekker. En heel veel mooie dingen. En nog eventjes dank aan Ab en Rob voor de gezellige ochtendmix. Altijd, altijd gezellig. En ja, nou, zo, ja, precies. En dan gaan we eens beginnen met een heel mooi nummer. Ja. Van de Shadows.

Cavatina heet het origineel. En het is een thema uit een film. Namelijk The Deer Hunter. En er is ook een mooie vocale versie. Zelfs nog van Cleo Lane beschikbaar. He's So Beautiful. Hetzelfde thema. En dat wordt dan gezongen door Cleo Lane. Maar is ook heel erg mooi. Maar dit waren dus de Shadows. Uit de tijd dat ze niet meer zoveel apart origineel werk deden. Maar heel veel covers speelden. Gitaarversies van bekende nummers. Was dit een heel mooi voorbeeld van. Shadows dus met het het weergaloze geluid van Hank B. Marvin natuurlijk. Pionier op de elektrische gitaar. En veel geïmiteerd, weinig geëvenaard. Dat zou je bijna kunnen zeggen. Goed, we gaan verder met ABBA. Een van hun laatste singles.

0: van de allerlaatste ABBA-singles in de jaren 80. Vlak voordat ze eigenlijk uit elkaar gingen. Het is ook niet zo'n blij nummer meer. Een beetje droevig, een beetje zielig allemaal. Die clip ook. Ik keek heel erg zielig in die camera en zo. Ja, een beetje dramatisch allemaal. The Day Before You Came stond in 2020 stond dit op nummer 50 in de top 100. Top 2000. Ja, nou dan ben je dat ook, weet je dat ook weer. Hè? Zo is dat.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijden.

het is niet meer zo nu, want ze zijn, de leeftijd volgens mij één niet meer. Dat weet ik niet zeker trouwens, maar goed. En je kon ze zomaar tegenkomen, hè? De lijnbaan in Rotterdam ergens of ergens anders in de stad. Zaten ze gewoon te spelen, gewoon midden op straat. Amazing stroopwafels. Kon zomaar gebeuren. En dit was een van hun allergrootste hits. Dat heette dus Alden en Maasweg, 3:15. Gebaseerd op het Manhattan Island Serenade. Dat was de oorspronkelijke titel van dit prachtige werkje. Nou, dus dat is mooi. We hebben dat ook weer eens even gehoord. En het blijft een mooi liedje. Zo is dat. En dan gaan we nu even kijken. Ja, dit. We zijn een beetje bezig met de top 2000 lijst van 2020, zo'n beetje. En daar stond dit ook in. YouTube.

0: Ja, een songwriting van iets dramatisch in de toenmalige Ierse geschiedenis. Noord-Ierland met name. Een zondag die heel bloedig verliep toen de Engelse soldaten aanvielen en zo. En dat was een heel grote drama. Was in Londonderry volgens mij. U2 en nummer heette dus Sunday. Bloody Sunday. Ook John Lennon heeft trouwens een liedje gemaakt met dezelfde titel. Ja, ook dat nog. Stond volgens mij op de LP Sometime in New York City. Goed, nou, heel mooi.
1: Van maandag tot en met zaterdag tussen 12 en 2. Dit is Eindeloos Eimond.
0: En dit zijn Peter Gabriel en Kate Bush.

0: Peter Gabriel, voormalig zanger van Genesis natuurlijk. En Kate Bush, voormalig zangeres van zichzelf. Dan is ze zing nog steeds. Ja. Kate Bush dus en Peter Gabriel, prachtig nummer, Don't Give Up.
1: Geweldig.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat wij het ooit een keer hebben moeten instuderen met de band toen wij... nog aan de top 100 alle tijden meededen in de beroemde jaren 90. En dat onze bassist Wil Hiebrink, die dat perfect na kon spelen. Was echt mooi, die hele baspartij. Want dat was niet zo makkelijk, dat kan je vertellen. Goed, helemaal mooi. Don't Give Up dus van Peter Gabriel. En ja, ik zei het al, de muziek komt vandaag een beetje uit. Een lijst van de top 2000. Ja, 20 jaar top 2000. En dat is een lijst van 6 jaar geleden. Maar een mooie lijst. En er staan prachtige liedjes in. Dus daaruit putten wij vandaag. Maar eens even, ik denk niet dat Pim dat erg zal vinden. Want Pim is ook wel een muziekliefhebber. Dus dat komt allemaal goed. En het is natuurlijk bijna 1:30. Of het is al 1:30. Nou, het is al 1:30. Het is al geweest zelfs. En u hoort de stem van Angela. Dat betekent...
1: Yep.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Een rugzakje met kleurpotloden, een schriftje, een frisbee, make-up spulletjes of een spelletje. Het lijkt misschien klein, maar voor een kind in de noodopvang kan dat heel veel betekenen. Stichting Because We Carry zamelt de komende dagen nog gevulde rugzakjes in voor vluchtelingenkinderen in Nederland. De organisatie begon ooit op Lesbos, toen daar veel vluchtelingen aankwamen en de nood hoog was. Inmiddels kijkt Because We Carry steeds opnieuw waar hulp nodig is. En dat kan in Griekenland zijn of in Frankrijk en ook in Nederland. Op dit moment draait de actie om rugzakjes met speelgoed en praktische spulletjes. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 17 jaar die in de noodopvang verblijven. De rugzakjes worden verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, 2 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 17 jaar. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De rugzakjesactie loopt nog tot en met 18 juni. Inleverpunten zijn te vinden via de website van Because We Carry. De top van Tata Steel Nederland krijgt een extra beloning van ruim 1 ton per persoon. En daar is de nodige ophef over ontstaan. Het nieuws kwam naar buiten na een onderzoek van het Financieel Dagblad. De top krijgt geen reguliere bonus. Daarvoor heeft het bedrijf niet goed genoeg gepresteerd. Maar een leuk extraatje zit er dus wel in voor sommigen. En Tata zit in een moeilijke reorganisatie. Mensen verliezen hun baan en dan is dit moeilijk te verkroppen. Al dus een woordvoerder van het FNV. Tata Steel zit midden in een zware reorganisatie waarbij ongeveer 1200 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Tegelijkertijd staat het bedrijf onder grote druk door de discussie over de uitstoot, de toekomst van de kooksfabrieken en de miljardenoperatie rond groen staal. Volgens het bedrijf heeft de directie in het afgelopen jaar meer gedaan dan normaal van haar werd gevraagd. En daarbij verwijst Tata naar intensieve sturing, besluitvorming en toezicht in een periode van grote onzekerheid. Mooie woorden die deze zure appel niet zoeter maken. Vanaf vandaag, 15 juni, reist Nederland voor €49 per maand met het Nederlands dalvrij treinabonnement. Dit voordelige tarief gaat van start nu de Rijksoverheid definitief besloten heeft om het dalvrij abonnement samen met de verschillende treinvervoerders mogelijk te maken. En hiermee kunnen reizigers in de daluren en het hele weekend onbeperkt door Nederland reizen. Momenten waarop er nog veel ruimte is in de trein. Het voordelige tarief is maximaal 2 maanden geldig en loopt uiterlijk 31 augustus af. Dus alleen deze zomer. Op het Zandgat in Beverwijk heeft afgelopen zaterdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Op een kruising kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing. Door de aanrijding raakten beide voertuigen beschadigd. Ambulancepersoneel heeft een van de betrokkenen ter plaatse gecheckt. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie heeft afgelopen vrijdagmiddag twee personen aangehouden op verdenking van winkeldiefstal in een kledingwinkel aan de Breestraat in Beverwijk. De verdachten werden door winkelpersoneel betrapt, waarna direct de politie werd ingeschakeld. Agenten kwamen ter plaatse en stelden een kort onderzoek in. Na het onderzoek zijn de twee verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hoeveel goederen er zijn weggenomen is niet bekend. Ook is onduidelijk of de verdachten mogelijk betrokken zijn geweest bij diefstallen in andere winkels. De brandweer is afgelopen zaterdagavond opgeroepen om een vrouw te assisteren op de Plesbandweg in Beverwijk. De vrouw wilde haar zak met vuilnis in een ondergrondse afvalcontainer deponeren, maar gooide per ongeluk haar sleutelbos mee afval in. Omdat de vrouw zelf niet de sleutels uit de ondergrondse afvalcontainer kreeg, werd de brandweer opgeroepen. De brandweer wist ter plaatse gelukkig snel de sleutels terug te vinden. En de langlevende uitvinding van de magneet, toch? Ja. Ja. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is zoals gebruikelijk van Rico Schreuder. Het is vandaag overwegend bewolkt en er kan wat lichte regen of motregen vallen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur geleidelijk op naar 21 graden. Vanaf woensdag is het zomers warm met temperaturen die oplopen naar 27 graden. Het weerbeeld laat regelmatig de zon zien, maar later in de week stijgt wel de kans op een regen- of onweersbui.
3: Onguur of zomers, nat of droog, dit was het weerbericht.

0: eerste single van dit bandje. Of deze band, gewoon niet zo'n denigrerend Jansen, gewoon deze band. Van Dick Hout. En dat was hun eerste grote hit, denk ik. Nummer dat heette dus Stil in Mei. Blijven we nog even in de Nederlandstalige. Boudewijn de Groot. Verdronken vlinder.
1: Zo te sterren.

0: Een van de vele juweeltjes die Boudewijn de Groot en Lennart Nijg samen gemaakt hebben van dat legendarische album, want dat was het echt wel. Het album Voor de Overlevenden. Het was een tweede grote LP.
1: Ja.
0: Hij had eerst een EP'tje gemaakt met 6 liedjes erop. Strand en Elegie Prénatale en dat soort mooie liedjes. Toen kwam de LP Apocalypse, moet ik goed zeggen. Apocalypse, ja, die was het. Daarna kwam dit prachtige album voor de overlevenden. Dat was echt een schitterende plaats met Beneden alle pijl daar onder andere ook op. En de titelsong vooral ook, hè, voor de overlevenden. Prachtig mooi. Ja. Boudewijn de Groot, Lennart Nijg. Legendarisch duo in de Nederlandse muziek. En een ander legendarisch nummer komt uit Amerika vandaan. Van twee broers die op piano speelden. En ik heb ooit een keer iemand dit in zijn eentje zien doen. Niet helemaal, want dat kan gewoon niet. Maar die sloeg er een slag naar. En dat was best heel goed om te doen. Dat was Marco Hoogland. Ik zal nooit vergeten. Prachtig mooi. Het gaat natuurlijk om de Mark en Clark Band. Met dat legendarische nummer over een oude piano die geveild moet worden. En dat is zo mooi. Hier is hij, de Worn Down Piano.

Ja, prachtig. Monument van een nummer. Kun je dit rustig noemen? Wat is dit verschrikkelijk mooi. En het nummer dat was dus getiteld The Worn Down Piano. Dus over een oude piano die geveild gaat worden. Echt heel mooi. We gaan eruit. Even een instrumentaaltje tot het nieuws van 1 uur. En ik zou zeggen, neem een bakkie of een kopje soep of een broodje. Wij zijn zo weer terug na het nieuws van 1 uur. Tot zo.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: gezelliger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt met de komst.

0: Sandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regio nieuws.

0: de hand als allemaal in deze wereld. En dus gaan wij maar van verder met waar wij gezellig mee bezig waren. Deze eindeloos eimond op deze maandag, wat is vandaag, 15 juni. En een drukke week voor de boeg, want twee concerten te doen. Dus we hebben het, drie zelfs. Drie, oeh, vreselijk, drie. Wat een week. Ik hoop dat ik het overleef. Wat denk jij, zou ik het overleven?
1: Drie.
0: Nou ja. Woensdag, vrijdag en zondag. En
1: ja, vrijdag.
0: Vrijdag ook nog.
1: Was ik even vergeten.
0: Woensdag nog even voor de goede orde. Dat mensen die erheen willen dat nog eventjes goed weten. Het Midsummer Night concert van Vocal Group Ensemble. Wat wij normaal in de Grote Kerk doen. Dat is verplaatst naar de doopsgezinde kerk. Aan het Meerplein nummer 62. Dus als u erheen wil, niet naar de Grote Kerk gaan. Want daar is het een gigantische puinhoop. Vanwege de restauratie. En vandaar dat we zijn uitgeweken naar de doopsgezinde kerk. Gezellig klein kerkje aan het Meerplein. En daar vindt woensdag om 7:15 dus dat grote concert plaats. Van ensemble, Vocal Group Ensemble. Weet u dat ook weer? Dus nogmaals, niet naar de Grote Kerk gaan. Want daar zijn we niet. We zijn gewoon ergens anders in de doopsgezinde kerk. Als u dat ook nog even weet. En nou ja, zondag natuurlijk Café de Zon. Oeh, wat heb ik er een zin in. 60-jarig jubileum en het 40-jarig jubileum van de LP Live at the Sun. Die daar ook nog te koop zal zijn. Jawel, want we hebben er nog een paar. En, ja. Dus die, ja. En de opbrengst gaat naar een goed doel. Dat volgens mij hadden we...
1: Clinic Lounge. Verdelen het een beetje tussen de Clinic Lounge en Dierenlot.
0: Oké, want dat Dierenlot wist ik niet. Maar goed, Dierenlot en Clinic Lounge, die krijgen de opbrengst. Als je zo'n LP koopt voor een tientje, dan weet je in ieder geval...
1: Dat het goed terecht komt. Inmiddels zie ik al een ambulance rijden hier in de regio van Stichting Dierenlot.
0: Ja.
1: Dus dat geld wordt echt wel goed besteed.
0: Heel goed besteed zelfs. Goed, nou, dan gaan we maar weer verder met lekkere muziek. Straks om 13:30 nog een keer het regio nieuws. En voor de rest hebben we geen vaste dingen. En wij putten de muziek vandaag een keer uit de lijst 20 jaar top 2000. En dat is een lijst van 6 jaar terug hoor. Want die top 2000 bestaat nu intussen al 27 jaar. Dus, maar daaruit put ik vandaag de muziek. En er komen gewoon fantastische dingen van mij. Dat, waaronder dit... Ja, het begint heel zachtjes. Maar dan... Joe Cocker. With a little help from my friends.

zelfs... Zelfs de Beatles waren flabbergasted toen ze dit hoorden dat dit mogelijk was met een van hun composities. Nummer natuurlijk van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En ja. Dan komt meneer Kokker er even aan en die doet even dit. En dat is toch wel even geweldig. Begeleid trouwens door een sterrenband, hè, want dat waren ook niet de kleinste. Chris Stainton zat erin. B.J. Wilson, dat was de drummer van Procol Harum. Die begeleidde hem onder andere. Verder de gitaar was volgens mij Jimmy Page. En het Hammondorgel, dat was volgens mij Stevie Winwood. Dus het waren niet de kleinste jongens die de heer Kokker hier om zich heen had verzameld om deze prachtversie van het nummer With a Little Help From My Friends te realiseren. Helemaal mooi. Eens even kijken. Nu David Bowie.

0: legendarische 70 jaren hits van de heer Bowie. En hij kon het. Dat was op zijn hoogtepunt op dit moment. En dat heette Heroes. Wat is dat een beetje jouw favoriet eigenlijk uit die periode? Laten we zeggen jaren 70, jaren 80.
1: 70, 80.
0: Ja, wat is nou jouw absolute favoriet uit die top 2000, zeg maar? Nou, denk er even rustig over na. Ik overval er een beetje, dames en heren. We gaan verder met Nederlands trots natuurlijk. De Golden Earrings, of Golden Earrings zonder S. Want dit was het nummer waarmee ze in Amerika doorbraken. En het nummer nog steeds wordt betiteld als een van de beste road songs die er zijn.
1: Ever, ja, echt wel.
0: Ja, en dat is natuurlijk logisch. Het is echt zo'n truckerslied. En die vinden dat allemaal prachtig. Het heeft ook hoog gestaan in de Amerikaanse top 100 en vandaar Radar Love.

de ultieme roadsong die bestond. Het was fantastisch van de Golden Earring. Geschreven door Barry Hay en Joyce Schoenmans natuurlijk. En ik herinner me nog zelfs een scène dat Barry Hay een keertje op bezoek ging bij Brenda Lee. Omdat Brenda Lee natuurlijk in dit nummer genoemd wordt. En daar heb ik toen ook een stukje van gezien. Volgens mij was het ook bij een top 2000 uitzending. Dat hij dus... hoe heet het? Dat hij dus kennis maakte met Brenda Lee zelf. Prachtig mooi is dat toch. Goed, even naar het nieuws. Ja, we gaan nog één plaatje draaien en dan krijgen we het regennieuws. En hier is van de Yes. Met Trevor Rabin en Chris Squire en

0: Ja, dat was een heel merkwaardig verhaal in die tijd dat dit nummer uitkwam. Want er waren op dat moment waren er twee Jessen, om het zo maar eens even te zeggen. Er was een split opgetreden binnen de formatie met Rick Wakeman, Steve Howe. En zo, en Bill Bruford en Chris Squire, er was een iets ontstaan. En ze gingen dus uit elkaar. En Chris Squire, die begon met Trevor Rabin en Tony Kaye en Andy White, als ik het goed heb. En een nieuwe formatie van Yes. En toen bleven John Anderson en Bill Bruford en Steve Howe en Rick Wakeman, die bleven dus over. En toen ging er een gevecht gaande van wie mag nou de naam Yes hebben. Dat bleek toen op een gegeven moment Chris Squire te zijn. En die ging dus met deze formatie een plaat maken. En wat was er toen het geval? Ze hadden een heleboel instrumentale dingen. Maar niemand kon die zang doen. Dus die zang, ja, die typische zang van John Anderson. Dus uiteindelijk John Anderson maar gevraagd van, joh, wil je dan toch komen zingen? Dat heeft hij toen ook gedaan. En... Maar hij zat dus ook in die andere formatie die zich dus geen Yes mocht noemen. Nou, kwamen er dus twee platen uit. De ene, dat was 1925 of zoiets. Dat was dus dat album met Chris Squire en zo. Daar kwam dit nummer dus vanaf, Owner of Lonely Heart. En aan de andere kant kwam er een prachtige cd van Bruford, Anderson, Wakeman en Howe uit. En dat is ook een goede plaat. En toen dachten ze op een gegeven moment, ja, wat moet er nou? Nou, op een gegeven moment werd het allemaal een beetje te veel. En toen besloten ze gewoon om samen te gaan. En toen kregen we dus een formatie van Yes, die dus uit al die mensen bestond. Dus Rick Wakeman en Tony Kaye op toetsen. Bill Bruford en Andy White op drums. Dan hadden we Steve Howe en Trevor Rabin op gitaar. En dan alleen Chris Squire op bas en John Anderson op zang. En dat werd de reunion Yes. Helemaal te gek. En die gingen dus de wereld rond. En die gingen dus een concert. Die gingen een concert geven. Getiteld The Reunion Concert. Nou, ik weet nog goed dat ik daar samen met mijn toenmalige bassist Hein Piskaar daar naartoe ben geweest. In Ahoy. Ik heb dat concert gezien. En dat was zo verschrikkelijk goed. En zo verschrikkelijk overdonderend mooi. Die twee mensen, die twee bezettingen bij elkaar. Met elkaar te zien spelen. En nummers van beide groepen. Nou, dat was echt een verbazingwekkend verhaal. Ik kan me dat nog herinneren als de dag van gisteren. Was in Ahoy. De bühne stond midden in Ahoy. Dat was een soort draaiende bühne. Die draaide in de ronde. Dus daar zat, en hij en ik zaten met onze toenmalige vrouwen. Zaten wij zeg maar op de eerste rij. Want je moest zitten. En wij zaten dus op de eerste rij. En vlak bij die bühne. Dus ik zag iedere keer. Dan kwam Rick Wakeman weer voorbij. En dan kwam Tony Kaye weer voorbij. Het was echt verbazingwekkend mooi. Wilt u dat concert nou zien? Dan moet je gewoon op YouTube zoeken naar Reunion Concert 1991. Want dat was het. En het hele concert staat dus op YouTube. En dus, als je dat wil zien, dan geef ik u die tip. Dan zul je horen wat Hein en ik toen meemaakten. Hoe indrukwekkend dat was om die twee formaties samen te zien spelen daar in Ahoy. Nou, de Reunion Concert 1991 van Yes. Als je daar naar zoekt, krijg je het hele concert te zien. Prachtig mooi. Nou, wat een verhaal.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een rugzakje met kleurpotloden, een schriftje, een frisbee, make-up spulletjes of een spelletje. Het lijkt misschien klein, maar voor een kind in de noodopvang kan het heel veel betekenen. Stichting Because We Carry zamelt de komende dagen nog gevulde rugzakjes in voor vluchtelingenkinderen in Nederland. De organisatie begon op Lesbos toen daar veel vluchtelingen aankwamen en de nood hoog was. Inmiddels kijkt Because We Carry steeds opnieuw waar hulp nodig is. Dat kan in Griekenland zijn, in Frankrijk of in dit geval in Nederland. Op dit moment draait de actie om rugzakjes met speelgoed en praktische spulletjes. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 17 jaar die in de noodopvang verblijven. De rugzakjes worden verdeeld in 2 leeftijdsgroepen. 2 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 17 jaar. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De rugzakjesactie loopt nog tot en met 18 juni. Inleverpunten zijn te vinden via de website van Because We Carry. De top van Tata Steel Nederland krijgt een extra beloning van ruim een ton per persoon. En daar is de nodige ophef over ontstaan. Het nieuws kwam naar buiten na een onderzoek van het Financieel Dagblad. De top krijgt geen reguliere bonus. Daarvoor heeft het bedrijf niet goed genoeg gepresteerd. Maar een leuk extraatje zit er dus wel in voor sommigen. En Tata zit op dit moment in een moeilijke reorganisatie. Mensen verliezen daarbij hun baan. Dan is het moeilijk te verkroppen, al dus een woordvoerder van de FNV. Tata Steel zit midden in een zware reorganisatie, waarbij ongeveer 1200 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Tegelijkertijd staat het bedrijf onder grote druk door de discussie over de uitstoot, de toekomst van de kooksfabrieken en de miljardenoperatie rond groen staal. Volgens het bedrijf heeft de directie in het afgelopen jaar meer gedaan dan normaal van haar werd gevraagd. En daarbij verwijst Tata naar intensieve sturing, besluitvorming en toezicht in een periode van grote onzekerheid. Hele mooie woorden die deze zure appel niet zoeter maken. Vanaf vandaag reist Nederland voor €49 per maand met het Nederland Dal Freight abonnement. Dit voordelige tarief gaat van start nu de Rijksoverheid definitief besloten heeft om het Dal Freight abonnement samen met de verschillende treinvervoerders mogelijk te maken. En hiermee kunnen reizigers in de daluren en het hele weekend onbeperkt door Nederland reizen. Momenten waarop er nog heel veel ruimte in de trein is. Het voordelige tarief is maximaal 2 maanden geldig en loopt uiterlijk 31 augustus af. En zoals we net al hoorden in het landelijke nieuws, is de website op dit moment overbelast waarschijnlijk. Dus als u dat wil afsluiten, even geduld. Op het Zandgat in Beverwijk heeft afgelopen zaterdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Op de kruising kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Door de aanrijding raakten beide voertuigen beschadigd. Ambulancepersoneel heeft 1 van de betrokkenen ter plaatse gecheckt. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie heeft vrijdagmiddag 2 personen aangehouden op verdenking van winkeldiefstal in een kledingwinkel aan de Breestraat in Beverwijk. De verdachten werden door winkelpersoneel betrapt, waarna direct de politie werd ingeschakeld. Agenten kwamen ter plaatse en stelden een kort onderzoek in. Na onderzoek zijn de 2 verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hoeveel goederen er zijn weggenomen is niet bekend. Ook is onduidelijk of de verdachten mogelijk betrokken zijn geweest bij diefstallen in andere winkels. De brandweer is afgelopen zaterdagavond opgeroepen om een vrouw te assisteren op de Plesmanweg in Beverwijk. De vrouw wilde haar zak met vuilnis in een ondergrondse afvalcontainer deponeren, maar gooide per ongeluk haar sleutelbos mee het afval in. Omdat de vrouw zelf niet de sleutels uit de ondergrondse afvalcontainer kreeg, werd de brandweer opgeroepen. De brandweer wist ter plaatse gelukkig snel de sleutels terug te vinden. Lang leven de magneet. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
2: Het is vandaag overwegend bewolkt en er valt lichte regen of wat motregen. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur geleidelijk op naar 21 graden. En vanaf woensdag wordt het zomers met temperaturen die oplopen naar 27 graden. Het weerbeeld laat regelmatig de zon zien, maar later in de week stijgt wel de kans op een regen- of onweersbui.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht. Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Ja, verbazingwekkend. Iedereen was verbaasd. Iedereen was flabbergasted wat hier allemaal gebeurde. Wat een enorme progressie de Beatles op een gegeven moment gemaakt hadden in hun muziek. En het was een ander verhaal nog wat hier aan vast zit natuurlijk. Introductie van een nieuw instrument, de mellotron. Dat hoor je nu een beetje. Met dat beroemde fluitintrootje. En wat heel belangrijk was, dat de constructie van dit nummer, want het was ook niet zomaar wat. Er waren twee verschillende versies in verschillende tempi en in verschillende toonsoorten. En John Lennon kon niet besluiten welke de versie nou de mooiste vond. En toen zei hij op een gegeven moment tegen George Martin, de producer, van nou, weet je wat, je plakt ze maar aan elkaar. Je zegt, John Martin, dat gaat niet, want het zijn twee verschillende tempi en verschillende toonsoorten, weet ik het allemaal niet. Nou, na veel geknip en geplak met bandjes, want dat ging toen allemaal nog zo, er waren geen computers. Dus geknip en geplakt met allerlei bandjes, kregen ze het voor elkaar om twee versies aan elkaar te plakken. Totaal verschillend, maar wat was toch één geheel. En daarom klinkt die stem van Lennon ook een beetje merkwaardig hier. Want die stem is eigenlijk zeg maar een halve toon hoger opgenomen. En als je dat dan terugspoelt met een bandje, dan gaat hij een beetje eigenaardig klinken. Nou, dat is wat hier dus gebeurd is. Nou, een beetje inside informatie. Niet waar? Jawel. Goed, Strawberry Fields Forever dus, B-kant van, of eigenlijk dubbele A-kant, met aan de andere kant Penny Lane. En door naar dit soort heerlijke muziek te luisteren, blijven we eeuwig jong. Zo is dat. Alphaville.

0: Alphaville was dit. En nummer dat heette Forever Young. Nou, dat, als je naar zo'n top 2000 luistert, of je zo'n lijst
1: ja.
0: Dan blijf je wel jong. Dat is lekker. Mm-hmm. Prachtig
1: nou,
0: nummer.
1: Jij vroeg me daar straks al. Je stelde mij een vraag.
0: Ja.
1: Ik heb nog even tijd gehad om erover na te denken. Maar ja. Jaren 70, mijn absolute topfavoriet was toch wel Black Sabbath, Ozzy.
0: Ja, ja.
1: En in de jaren 80 was het toch by far Iron Maiden.
0: Ja.
1: Dus.
0: Wel. Ja. Ja. Ja. Nou, ik zal kijken of ik het nog kan vinden. Maar ik weet dat wat ik nu heb klaarstaan ook een favoriet voor jou is. Dus luister maar. Jackson Brown. The Loadout and Stay.

En helaas, ja, dat was de loadout. Een ode aan de road managers. De jongens die nog lang voor en na een voorstelling natuurlijk aan het werk zijn. En de band al lang in bed ligt. Dan zijn de roadies nog bezig. Daar was dit een ode aan van Joe Jackson. Er komt nog een heel stuk aan vast, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus dat bewaren we wel een keertje voor een andere keer. Maar de loadout is eigenlijk het belangrijkste deel, want daarna is het heel lang hetzelfde. We gaan afscheid van u nemen. Ik ga u danken voor het luisteren. Ik dank Angela voor haar bijdrage aan dit programma. Morgen zijn we er gewoon weer. Vanavond een Redder in de Noodshow om 8:00. Met Jan Akkerman en Sammy Davis Jr. Ook heel apart. En natuurlijk de Rockshow vanavond ook nog om 10:00. Ik zou zeggen, maak er wat moois van. En tot morgen.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er een gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Alles over de historie van Beverwijk en omgeving. Dit is Rond de Wijkertoren.
2: Vandaag gaan we het hebben over de buitenplaats Schijbeek. In ons programma Rondom de Wijkertoren. Ik ben Marcia de Bruin, vrijwilliger bij Museum Kennemerland. En tegenover mij zit
3: Ria Vets, vrijwilliger bij de archeologische werkgroep Beverwijk Heemskerk. Goedemiddag nog, luisteraars. Het is nog vroeg. Ja, we gaan het hebben over de buitenplaats Schijbeek. En we weten denk ik allemaal wel waar Schijbeek ligt, maar voor degenen die het niet weten. Als je van de Breestraat afrijdt en je gaat richting de snelweg, dan kom je op het eind bij de stoplichten terecht. En dan de volgende stoplichten waar je dan linksaf kan slaan. En dan is aan de rechterkant, daar staat het huis Schijbeek. En dat staat een beetje vreemd gesitueerd. Dat staat met de zijkant tegen de weg aan.
2: Okay.
3: De ingang die zit eigenlijk een beetje gedraaid. Weg van de weg eigenlijk. Een beetje aparte ligging is het. Als je het vergelijkt met de andere huizen die voorheen allemaal uitkeken op de Wijkermeer. Dus als je dan kijkt naar het huis wat er even voor staat. Dan ben ik weer even de naam kwijt. Er zijn ook zoveel van die huizen. Maar dat kijkt uit waar nu dus het stadhuis staat. He, daar kijkt het op uit. En daar lag vroeger de Wijkermeer. Dus dat zou je verwachten van, dat is een mooi uitzicht. Dus je bouwt het huis zo dat de voorkant uitkijkt over het Wijkermeer. Dat is niet het geval met Schijbeek. Dat staat met de zijkant naar het Wijkermeer toe. Nou heeft het Wijkermeer een beetje anders gelegen. Dus ik weet ook niet precies hoe die ligging was. Gaan we het nog een keertje over hebben. Vind ik wel een mooi onderwerp. De Wijkermeer.
2: Zeker.
3: Dus die pakken we nog een keertje aan. En misschien dat we er dan achter komen dat het huis niet zo erg vreemd gedraaid staat. Maar op dit moment zeg je van, wat raar. Staat helemaal niet op een mooie locatie. Het staat wel op een mooie locatie, maar het staat niet handig dat, dat je mooi uitzicht hebt, laat ik het zo stellen.
2: Bijzonder buitenplaats.
3: Ja, een bijzondere buitenplaats. Mm-hmm. In de 17e en de 18e eeuw zijn er in Midden-Kennemerland ongeveer zo'n 80 buitenplaatsen gebouwd. En die huizen werden voornamelijk gebruikt als zomerverblijven. En daar is Schijbeek er dus ook een van. En er zijn verschillende eigenaren van geweest. Een van de allerbekendste is Laurens Baak of Joost Baak. Die hebben het huis onder andere in bezit gehad. En de opeenvolgende eigenaren die verfraaiden de panden en er werden allerlei bijgebouwd. Er werden allerlei bijgebouwen gebouwd. Waardoor de landgoederen dus eigenlijk ontstonden. En ook de ruimte rond de buitenplaatsen werd onder handen genomen. Is nog te zien bij Schijbeek. Mm-hmm. Er werd zo nodig land bijgekocht. En dat was niet alleen als belegging, maar voornamelijk om de prachtige tuinen aan te leggen.
2: Wat zou je ook bij Kasteel Assenburg zien?
3: Zoals ook bij Kasteel Assenburg is. Dat is een Franse tuin bij Kasteel Assenburg. Mm-hmm. En die is later een beetje gewijzigd in aangevuld met de Engelse tuin. Dat is het park rond Assenburg. Daar kan je dat heel duidelijk in zien. De zogenaamde landschapsstijl. Dat is een beetje wild, een beetje woest. Met doorkijkjes, met bruggetjes. Meanderende beekjes.
2: Terug naar de natuur.
3: Terug naar de natuur, inderdaad. En die Franse landschapsstijl, dat was echt recht, strak, met hagen, met schelpenpaden. De romantica, dat kwam daar echt naar voren toe. Waarom zijn die huizen er eigenlijk? Amsterdam en Haarlem die gingen spectaculair groeien in de 17e eeuw. En dat duidde erop dat die steden die waren vuil, die waren vies. En vooral in de zomer, dan begonnen ze te stinken. Het waren open riolen, de grachten waren open riolen.
2: Okay.
3: Daar woonde je niet echt lekker in de zomer. Dat kan je je voorstellen.
2: Ik kan me er iets bij voorstellen, inderdaad.
3: Als het winter is, als het koud is, dan raken alle geuren ook bevroren. Dus dan rook je het allemaal niet zo erg. Maar in de zomer met die hitte, dan kwam dat naar voren toe. Dan kwam die geur omhoog. En daar moet je even niet aan denken. Hè?
2: Graag de stad uit.
3: Dan wou je graag de stad uit. En dat was voor Beverwijk natuurlijk fantastisch. Want een heleboel Beverwijkers die vonden in de zomermaanden natuurlijk werk daar. Zoals tuinknecht, klusjesman, dienstbode. En er waren natuurlijk op die buitenplaatsen. Daar kwamen die rijke Amsterdammers dus te wonen. En dan had je dus Schijbeek, zoals we zeiden. Maar je had ook Duinwijk, Zuiderwijk, Zorgwijk, Akkerdam. Allemaal buitenplaatsen die hier toch wel bekende namen zijn. Die we allemaal nog wel weten. Maar de meeste zijn er niet meer. Of die zijn verbouwd tot kantoren of dergelijke.
2: Ja.
3: Maar de namen kennen we nog. En dan hebben we dus zo'n 80 buitenplaatsen gestaan. En dan binnen de gemeentegrenzen van Beverwijk, Heemskerk en Velzen voornamelijk. En onder andere de familie Bikker, de familie Boreel, de familie Baak en de familie Pels. Dat zijn bekende namen in Heemskerk. Maar dat waren dus heel bekende kooplieden in Amsterdam. En die rand van het Wijkermeer waar ik het net al over had, dat was erg geliefd, hè. Want de Amsterdamse welgestelden die voelden zich daartoe aangetrokken door het water. He, we hadden natuurlijk een bosrijk gebied.
2: Ja.
3: En strand en duinen. Ja, er was hier van alles natuurlijk. Nou waren het geen mensen die de duinen introkken,
2: nee,
3: hoor.
2: Ze gingen niet lekker op het strand liggen bakken.
3: Nee. Stel je voor, dat kon absoluut niet, want dan werd je bruin.
2: Nee, dat was nat dan.
3: Als je bruin was, dan werkte je buiten op het land. En dat kon je natuurlijk niet maken als rijke, welgestelde Amsterdammer.
2: Nee, kijk, dat
3: moest,
2: wil je dan
3: je
2: niet,
3: moest wit en blank zijn. Dat ging absoluut niet. Maar ze zochten hier in Kennemerland dus de rust en de ruimte en de frisse lucht. Hè? En weg van de alledaagse drukte en van de stank voornamelijk. En dus die landgoederen was niet alleen dus een rustplaats, maar er werden dus ook relaties verstevigd. Hè? Het was niet alleen dat je dacht van we gaan. Nee. Er werd ook genetwerkt, zoals wij tegenwoordig ook nog doen.
2: Ja.
3: Een goed gesprek met familie en vrienden. En je kon wandelen, paardrijden, jagen op valkenjacht. Het was natuurlijk hier zo'n lommerrijk gebied. En dat is natuurlijk, het was een lus voor het oog.
2: Klinkt heel goed allemaal, inderdaad.
3: Het zijn, wij zouden zeggen van we nemen een buitenhuisje op een camping of zo. Maar dit waren echt grote buitenhuizen waar ze echt de zomer kwamen doorbrengen. En er zijn nog een paar prachtige voorbeelden natuurlijk. En Schijbeek is daar één van. En die is gelukkig aan de slopershamer ontsnapt.
2: Oké, ja.
3: En dat scheelt ook wel, want er was ene meneer Kaal.
2: Ja.
3: Frederik Kaal.
2: Klinkt niet goed voor het huis.
3: Maar die liet tussen 1775 en 1790 verschillende buitenplaatsen slopen. En dat is wel leuk, want het woord kaalslag, dat komt daar vandaan.
2: Oké, dat is wel.
3: Dus zijn naam is tot een spreekwoord geworden. En dat is toch wel heel apart.

gezegd, bedankt. Ik kijk omhoog, achter diegene.

0: zei het al.
1: Ja, Ria, had je het net over kaalslag. Ja. Dan kunnen we gelijk doorgaan met de spreekwoorden.
2: Uiteraard.
1: Want we hebben hier een afdruk van het schilderij. Ik wou zeggen het schilderij, maar dat klopt niet. Een afdruk van het schilderij van Breugel voor me liggen. En linksboven op het dak.
2: Ja.
1: Het komt misschien omdat ik trek heb. Maar het viel me gelijk op. Allerlei vlaaien daar. Taarten.
2: Ja, een soort taarten. Ja.
1: Taarten inderdaad, ja. Dat soort vlaaien. Ik vroeg me dan af, wat betekent dat nou? Dat heb ik even opgezocht.
2: Ja.
1: En dat is het spreekwoord, daar zijn de daken met vlaaien bedekt.
2: Aha, ja.
1: En dat wil zeggen dat mensen erg rijk zijn en veel hebben, overvloed hebben.
2: Oké, en dan gewoon de taart op het dak.
1: Ja, dat ze dus uit gekkigheid niet meer weten van, wat moet ik nou met mijn geld doen?
2: Oh, ja.
1: Laat ik heel veel taarten kopen en kijken of het waterdicht... er zitten ook wel pannen op, geloof ik, maar... Dus ja, taart op het dak.
2: Dus ja, je weet van gekkigheid inderdaad niet wat je met je geld moet doen.
1: Nee, waar het heen moet doen inderdaad.
2: En dan gooi je het maar... wij zouden zeggen, je gooit geld over de balk. Maar in dit geval hebben ze dus... Daar zijn de daken met vlaaien bedekt.
1: Ja.
2: Het is wel een aparte, ja. Zoveel geld hebben dat je wat je te veel aan eten hebt... dat je dat maar als dakpan gebruikt.
1: Ja, dat is wel een bijzondere inderdaad.
2: Het is een manier, maar ja. Het is inderdaad een spreekwoord wat we niet meer gebruiken. Dat kan ik me niet voorstellen dat het nog ergens in Nederland... als spreekwoord in gebruik zou zijn.
1: Nee, zeker deze tijd, nee.
2: Maar in de 15e, 16e eeuw, zit wat in. Ik vind hem wel apart, inderdaad. Ja. Ik vind hem wel heel erg mooi. Nou, we hadden inderdaad net een spreekwoord. Die meneer Kaal. Ik wou zeggen die meneer Kaalslag. Nee, het is meneer Kaal. En die liet al die buitenplaatsen slopen. Maar buiten de Scheibeek die is daaraan ontsnapt. Gelukkig maar voor ons.
1: Ja.
2: En die bestaat dus al puur een tijdje. En de vroegste vermelding die wij hebben van Scheibeek... is de verkoop door meneer Wouter Govertz van Leent... aan Laurens Joostzoon Baak.
1: Oké, dat doet me denken aan de kinderboerderijen.
2: De Baak, die is daar inderdaad naar vernoemd. Daar zit je helemaal goed mee. Want de Baak is dus een bekende naam geworden in Beverwijk. Ze hebben hier ook heel wat jaren gewoond. Want niet alleen Laurens Joostzoon Baak heeft hier gewoond... maar ook zijn zoon, Justus Baak.
1: Oké.
2: En ik zit te liegen... Ach. Nee, niet waar. Nee.
1: Gelukkig.
2: Nee, ik doe het goed. Justus Baak was de zoon. En daarna kwam Laurens Baak. En dat was de kleinzoon van Laurens Joostzoon Baak. Okay. Dus er hebben in ieder geval drie geslachten Baak gewoond op Scheibeek.
1: Ging van zoon naar zoon.
2: Inderdaad. En daarna kwam het, even kijken, naar, toen ging het naar het geslacht Geelvink.
1: Okay.
2: En er zijn ook weer een paar geslachten. Geelvink is ook weer een bekende naam. Hè? De Geelvinkstraat kennen we onder andere. En dan hadden we Cornelis. Het was eerst Anna Elisabeth Geelvink. Daarna kreeg je Cornelis Geelvink. En die Anna Elisabeth was dus de weduwe van Nicolaas Pancras en van Jean-Lucas Pels. En die heeft in 1744 aan de achterzijde van het huis een koepel eraan gebouwd.
1: Oké, die heeft er nog wat bij gebouwd.
2: Zegt even niks, maar het is toch leuk om te weten.
1: Zeker. Als je er ooit bent.
2: Dan moet je er maar eens naar kijken, inderdaad. Dus het was drie op één volgende geslachten... bleef het eigendom van de familie Baak. En ik zei het al, een buitenplaats is een zomerhuis... met een tuin of een park eromheen. En dat park, dat ligt er nog steeds omheen. En dat is heel apart. Ik ben er laatst nog even geweest... en ik moet toch eens even kijken hoe het er precies uitziet. En... Het is heel raar, want aan de voorkant zit je in een hele drukke weg. Mm-hmm. Er komen daar een paar drukke wegen samen. Hè? Je gaat per slotverrekening naar de tunnel toe, je gaat naar de A9 toe. Dus heel veel verkeer.
1: Ja.
2: En als je dan dat achter het huis om dat park inloopt, dat is een oase van rust. Dat is zo apart om daar zo te lopen. Het is zo'n mooi plekje. En door de bomen, door de begroeiing eromheen... Ja, die hele drukte die valt gewoon weg. Dat is er gewoon niet meer.
1: Het is nog steeds een plek om rust te zoeken. Dus.
2: Het is inderdaad nog steeds een plek om rust te zoeken. Ja. Dus precies waar het ook voor bedoeld is. Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel buitenplaatsen. In alle soorten en maten. Je hebt hofsteden, je hebt kastelen. Die zijn allemaal tot buitenplaatsen omgebouwd. Met landgoederen erbij. En je hebt ook buitenplaatsen van zeer bescheiden omvang. Scheibeek was niet zo heel erg groot. Maar er lag wel een hele mooie tuin omheen. Die er dus nog steeds omheen ligt. En je moest er makkelijk kunnen komen. Want de heer des huizes die moest relatief snel per koets... of soms per trekschuit weer voor zaken naar de stad terug.
1: Het is ook een reden dat vooral in deze omgeving heel veel buitenplaats te vinden zijn.
2: Ja, het was natuurlijk vrij dicht bij Amsterdam en Haarlem. Dus het was een ideale locatie. En er waren ook hele mooie locaties langs de Amstel, langs het Gein, de Vecht en de Eem. Die waren ook erg ideaal. Schravenland en Kennemerland waren gemakkelijk over het water te bereiken. He, je had natuurlijk die Wijkermeer, die hier natuurlijk lag. Dus ja, vanuit Amsterdam, je voer per schip met je hele hebben en houden, voer je deze kant op.
1: He, ze namen alles mee?
2: Ze namen alles mee. Ja hoor, dat worden ze heel makkelijk in. Ze namen gewoon de hele boel mee, want ze kwamen toch de hele zomer niet meer in de stad. Behalve dan pa, die nog af en toe eens even heen en weer ging, maar die had ook niet zo gek veel nodig.
1: Oké, ja, mijn moeder noemt op vakantie gaan al een hele volksverhuizing, maar ze namen ook het meubilair mee.
2: Oh, ze namen soms ook het meubilair mee. Ja hoor, dat gebeurde ook wel. Nou, en langs de sloot en de vaten rondom de stad werden ook heel veel kleine zomerverblijven gebouwd. Soms was het niet meer een theekoepeltje hoor. Voor burgers met een smalle beurs. Want ook de kleinere man die ging dus de stad uit. Ja, dat stonk natuurlijk voor hem net zo hard, net zo makkelijk. Mm-hmm. En die rijke kooplieden die kochten echt de landgoederen op. Hè, met de kastelen en de erfdienstbaarheden. En daar zaten ook titels aan verbonden. En die werden omgebouwd of helemaal gesloopt om plaats te maken voor een buitenplaats. En bijvoorbeeld Laurensbaak, daar hadden we het net over. Dat is dan die kleinzoon van Laurens Joostzoon Baak. Die was bijvoorbeeld heer van Wulverhorst. Want hij had ook namelijk het buiten Wulverhorst. Dat is een buitenplaats bij Utrecht.
1: Okay.
2: En die had zijn vader gekocht in 1671. En daarom mocht hij zich ook de heer van Wulverhorst noemen. Okay.
1: Ja, klinkt mooi inderdaad.
2: Ja.
1: Voor een vakantiehuisje erbij gaan kijken.
2: Ja, en een buitenplaats, dat was dus niet met de bedoeling dat het een agrarische functie had. Want er werd natuurlijk wel voedsel verbouwd. Hè, maar dan voor eigen gebruik. En ook nog ananassen en meloenen werden er in gunstige omstandigheden. Hè, dat was de interesse voor verre streken. Het waren toen nog heel bijzondere buitenlandse vruchten. Maar hadden bijvoorbeeld ook een menagerie met kippen en andere mooie gevogelden voor eieren en vlees. En er werd gejaagd op kleinwild en vogeltjes. En er is nog steeds een hele mooie foyer bij Schijbeek. En er zitten allerlei vogels in. Dus dat is nog helemaal zoals het toen eigenlijk was. Dat is wel heel bijzonder. En die foyer is nog steeds een rustplekje en de moeite waard om te bekijken. Dan kan het iedereen aanraden. Nou ja, en in het najaar werd het gedroogd en het ingemaakte voedsel weer naar de stad meegenomen. En ze hadden hier eigenlijk gewoon een volkstuintje bij het huis zitten. En dat was toch wel heel bijzonder eigenlijk. Nou ja, de stad gaf natuurlijk een veilige basis aan de burgers. Dat was, daar werd de handel gedreven, er werd geld verdiend. Het was ook een militair bolwerk. Mm-hmm. En de rijke burgers, die waren ook de baas daar, hè, die waren het bestuur. Maar ja, 400 jaar geleden, toen stond de wetenschap nog een beetje in de kinderschoenen. En de kennis over de hygiëne en de ziekte, die waren er nauwelijks. En allerlei epidemieën, zoals de pest en de pokken, die toen nog voorkwamen, die verweet men aan het inademen van slecht riekende dampen. Nou ja, je weet het, hè?
1: Ja.
2: Dat is duidelijk, hè? Ja, dan moest je de stad uit.
1: Ja.
2: Maar daar komt ook weer een spreekwoord vandaan: in een kwaaie reuk staan.
1: Okay.
2: Als je in de stad bleef, dan stond je in een kwaaie reuk. Dus dat was wat minder.
1: Okay.
2: En pas 100 jaar geleden werden de riolen aangelegd, hè? Dat is nog geen eens, dus 100 jaar geleden.
1: Dat is heel kort geleden, als je het zo bekijkt.
2: Eigenlijk heel kort geleden, ja. En de grachten, dat was in feite het open riool. Dus

0: Wist u dat? We gaan eventjes een weetje uit de geschiedenis doen. En we gaan het hebben over Joost van de Vondel. En waarom gaan we het hebben over Joost van de Vondel? Nou, Joost van de Vondel was een graag geziene gast op Schijbeek.
1: Oké.
0: En er zit nog een stukje meer aan vast.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar ga ik het zo direct even over hebben. Want we gaan eerst even, wie was Joost van de Vondel nou eigenlijk? Nou, de meeste van ons zullen dat ongetwijfeld weten. Maar Joost van de Vondel die werd oorspronkelijk geboren in Keulen. En daar waren zijn ouders heen gevlucht vanuit Antwerpen. Want ze waren doopsgezind en dat mocht niet in die periode. En na de geboorte van Joost, dat was in 1587... hebben ze zich een paar jaar later gevestigd in Amsterdam. En Joost was toen ongeveer 10 jaar oud. En Joost was een dichter. En hij schreef onder andere hekeldichten.
1: Okay.
0: En rond 1610, 1620 schreef hij hekeldichten tegen prins Maurits. Dat was behoorlijk tegen het zere been. En dat was zelfs zover dat in 1625 verscheen de Palamedes, oftewel de vermoorde onnozelheid. Het was een treurspel over de Griekse belegering van Troje.
1: Okay.
0: En dan denk je van, nou ja, wat is daar voor bijzonders aan? Maar de held Palamedes, die kon je toen de tijd, als je het stuk goed las en goed begreep, een synoniem stellen met Johan van Oldenbarneveld. En dan is Agamemnon, de boze koning, is dan prins Maurits. En Ulysses is François van Aarzen. En dat waren in die tijd bekende mensen uit de politiek vandaan.
1: Oké, okay, dus het was wel verhuld, maar...
0: Het was verhuld, maar toch wel heel duidelijk dat dit een protest was tegen prins Maurits. En dat was natuurlijk heel erg fout. Het boek werd dan ook direct verboden. Alle exemplaren werden uit de boekhandel gehaald. En er werd zelfs een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Joost van de Vondel.
1: Oké, okay, dus prins Maurits nam het niet...
0: Nee, die nam het niet licht op. Die was niet... He was not amused. Ja, wat deed Vondel toen? Die ging er vandoor. En die ging naar Beverwijk. Want hij was goed bevriend met de familie Baak. En hij dook onder op Schijbeek bij de familie Baak.
1: Oké. Okay.
0: Nou, wisten ze wel waar hij zat, hoor. Ik bedoel, het was niet helemaal geheim. Maar hij zat daar toch wel redelijk veilig. En Den Haag die vroeg om aan Amsterdam om de uitlevering van Joost van de Vondel. En Amsterdam die weigerde dat. Dus dat, hij zat redelijk veilig.
1: Okay.
0: Maar ja, hij moest uiteindelijk wel voor de Schepenbank van Amsterdam verschijnen. Dat deed hij dan ook. En hij kreeg een boete van 300 gulden. Dat was voor toen die tijd een aardig bedragje. Maar er was iemand die hem daarmee hielp en die 300 gulden voor hem betaalde.
1: Oké, ja.
0: Maar ja, dat boek dat was verboden. Maar ondanks het verbod was het binnen een paar dagen uitverkocht. Behalve dan de in beslag genomen exemplaren uiteraard. En 2 weken later volgde er al een herdruk in een kleinere letter. En daarna nog een derde druk.
1: Okay.
0: En binnen enkele jaren werd het boek ongeveer 30 maal herdrukt.
1: Zo, dus razend populair.
0: Razend populair. Juist waarschijnlijk omdat prins Maurits er zo op reageerde. Dat
1: iedereen moest het lezen.
0: Dat iedereen iets had van, ja, dan moet ik het ook lezen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is dan het na de negatieve publiciteit die dan toch tot het fijne ervan leidt.

0: In 1663, dat is dus inderdaad zo'n 35 jaar later, werd het voor het eerst opgevoerd. En wel in Rotterdam. En dat leidde nog tot een rel en beklag door predikanten bij de burgemeester.
1: Okay.
0: En pas in 1665 kan het stuk voor de eerste maal in Amsterdam worden opgevoerd.
1: Toen was het pas veilig.
0: Toen was het pas dat ze dat aan durfden. Okay. En dat was niet het enige waardoor Vondel de fout in ging. Want in 1645 had hij een treurspel, Maria Stuart. En daarin stelde hij de terechtstelling van de Schotse koningin. En aan de kaak, hij zei dat het een gerechtelijke moord was. Toen kreeg hij ook een boete. Dit keer 180 gulden.
1: Oké, okay. Dus hij schrijft niet alleen voor de lol, maar echt
0: Het was echt een hekeldichter. Hij ging echt wel de misstanden in Nederland, of tenminste in Holland toen de tijd, het ging niet te lijf. En zelfs in 1654 werd de voorstelling Lucifer door de magistraat van Amsterdam uit respect voor de kerkenraad verboden. Okay. Dus hij had nogal wat op zijn kerfstok
1: Hij had flink wat te vertellen.
0: Nou, Vondel ging uiteindelijk dood op 91-jarige leeftijd. En zijn laatste werk, dat heb ik hier voor me liggen, dat was zijn grafschrift. En hij dichtte: hier leidt Vondel zonder rouw, hij is gestorven van de kou.
1: Okay.
0: Flauwekul, want hij stierf gewoon in zijn bed met zijn vrouw naast hem, hoor. Dus,
1: dat rijmde niet, nee.
0: Dat rijmde niet. Maar wat wel leuk is, en dat vond ik zeker wel een leuke. Er is een gedichtje van zijn hand. Dat is opgenomen in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee. En dat was in 1906, was de eerste druk daarvan. En dat was een heel populair liedboek. Het werd de hele 20e eeuw herdrukt. En de eerste regels luiden van het zijn gedicht dan. Ja. Wat zong het vrolijk vogelkijn dat in den boomgaard zat?
1: Okay,
0: en het lied zelf heette Wildzang. Dus het is, hij schreef dus ook liedjes, behalve hekeldichten.
1: Oké, dus dat is een positieve noot.
0: Positieve noot. Ja. En deze vond ik heel bijzonder. Hij heeft het kortste Nederlandstalige gedicht geschreven. Waarschijnlijk het kortste gedicht ter wereld. En daarmee won hij in 1620 een dichtwedstrijd. Okay. Hij heeft zelfs daarmee een vermelding in het Guinness World Book of Records.
1: Oké, okay, dus dat is officieel vastgesteld.
0: Ja, ja, okay. Zal ik het even voordragen?
1: Ja, neem je tijd.
0: dan begin ik even. U, nu.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het hele gedicht.
1: Ja.
0: Doe jij?
2: Straatpraat.
1: Nee, nu we het toch over Vondel hebben, inderdaad. Is natuurlijk ook de Vondellaan in Beverwijk.
0: Ja, die is er.
1: En,
0: kijken. Ja, ik heb net al heel beloofd Vondel verteld. Maar ik wou nog even één dingetje over Vondel vertellen. Want dat vond ik wel een leuke. Hij heeft namelijk de naam Schouwburg bedacht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, met Schouw en Burg verwees Vondel naar een plaats waar men kon kijken.
1: Oké, okay. Schouwburgveld.
0: Ja, lijkt me duidelijk, hè?
1: Ja, dat is duidelijk inderdaad.
0: Dat is duidelijk. Ja. En Nederlands wordt ook wel genoemd de taal van Vondel. En dat is wel leuk, want we hebben natuurlijk het Frans noemen we ook wel eens de taal van Molière. En het Duits noemen we ook wel de taal van Goethe. En wij noemen dus het Nederlands, wordt dus wel de taal van Vondel genoemd. Het is eigenlijk wel apart, want eigenlijk was het natuurlijk een Duitser.
1: Ja, inderdaad.
0: Hij was geboren.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Hij was geboren in Keulen, dus. Ja. Maar inderdaad, de Vondellaan, die... daar staat het ziekenhuis aan, hè, dat weten we.
1: Ja. En de Beekshanglaan is ook een straat die aan hem is verbonden. De straat is vernoemd namelijk naar het gedicht Beekshang aan Catharina. En het gedicht, het is een vrolijke ode over de beek en de dochter van zijn gastheer. Catharina Baak.
0: Oké. Okay. Dus... En welke gastheer was dat? Want hij was toen bij die familie Baak in de Korst. Maar er waren er natuurlijk nogal drie, hè?
1: Nou, misschien jij weet... meer van weten, Ria?
0: Ja, Laurens Joost en Baak. Het was
1: gewoon Laurens.
0: De oude Baak, zou ik zeggen.
1: Ik kan ze niet allemaal uit elkaar houden.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ze lijken ook erg op elkaar, hoor. Nee, dat was Laurens Joost en Baak. De oude Baak, zou ik zeggen.
1: Oké, okay. Ja. Vandaar dus de Laurens Baaklaan in Beverwijk ook.
0: Inderdaad.
1: Ah, oké, okay, ja.
0: Ja, want dat was in de 17e eeuw de eigenaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: En dat was leuk, want hij was koopman en raffineur. En nou zeg jij raffineur?
1: Ja, raffineur.
0: Ja, nou, een raffinader van suiker. Dat noemden ze een raffineur. Mm-hmm. En nou ja, was ook natuurlijk nog de heer van Wilverhorst. Dus ja, het komt allemaal weer bij elkaar zo'n beetje.
1: Ja.
0: En dan had ik nog het leuke, die Scheibeeklaan.
1: Scheibeeklaan, oké.
0: Ja, de buitenplaats heet Scheibeek. Maar waarom heet de buitenplaats Scheibeek?
1: Goede vraag.
0: Ja. Dat is een goede vraag. Nou, dat is dus de beek die vanuit de duinen naar de haven stroomt. En dat was de Scheibeek.
1: Mm-hmm.
0: Dat was de vroegere gemeentegrens van toenmalig Wijk aan Duin en Velsen.
1: Oké, dus echt
0: het was een
1: de grens.
0: Een scheidingsbeek. De Scheibeek. En daar is het huis ook naar vernoemd. En die beek, die is er nog steeds. Die ligt er nog steeds. En die stroomt onder het huis door. En als je in het huis bent, dan hoor je de beek door het huis heen murmelen.
1: Oké, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is heel erg leuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, en als je dus achter het huis staat, aan de zijkant eigenlijk, maar dan zeg maar aan de achterkant, hè, je kijkt naar de weg, mm-hmm. dan zie je inderdaad dat er onder het huis, dat er daar zo een doorgang is waar de beek doorheen gaat. Het is wel afgezet, maar je ziet dat daar zo een afscheiding van de beek richting het huis stroomt.
1: Oké, dus heel bijzonder. Het is
0: er nog steeds. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd waar die beek in uitkomt, want hij gaat natuurlijk onder het huis door, dan krijg je hem weg. En ik vraag me af of hij nou rechtstreeks naar de haven loopt. Of dat hij naar uitkomt in die grote vijver die ervoor ligt.
1: Oké.
0: Okay. Dat moet toch eens een keertje.
1: Dus onderzoeken.
0: Ja, misschien dat we eens een keertje een balletje of zo kunnen erin gooien.
1: Zo, ja.
0: Kijken waar hij uitkomt. Wie weet doen we dat nog eens een keertje. We houden nu op de hoogte. Maar dat is inderdaad de Scheibeeklaan.

0: En we gaan weer even verder over Schijbeek. En we hadden het net al over die beek. En die beek is nog steeds te zien. En dat zeiden we net al. En dat is ontzettend leuk, want wat hebben ze nou gedaan? Die beek die is niet zo diep. En dat noemen we ook tegenwoordig de Kruikenbeek.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik zie je heel verbaasd kijken, ja, de Kruikenbeek. Nou, de oever van een deel van die Duinbeek, of dan de Schijbeek, die is bekleed met op elkaar gestapelde aardewerk jeneverkruiken.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En dan zou je zeggen, waren het dan zulke suipers? Nee, dat valt heel erg mee. Maar de bewoners die hebben op een gegeven moment een heleboel kruiken gekocht. En daar hebben ze dus die oeverwand mee bekleed. En dat is gewoon heel bijzonder om te zien. Want ja, welke beek is er met kruiken bekleed? Ze hebben ze dus met de tuit hebben ze dus in de grond gestoken. Zodat alleen dus aan de buitenkant zie je dus die ronde onderkanten.
1: Oké, je ziet de onderkant.
0: Dat is de onderkant. En het zijn 1, 2, 3, 4, 5 rijen boven elkaar. Ik heb hier een foto voor me liggen, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Die staat trouwens ook.
1: Kan tellen, ja.
0: Nee, die komt op de website staan. Dus, okay. Maar vandaar dat de Schijbeek ook wel de Kruikenbeek wordt genoemd. En dat is dus omdat er 5, waarschijnlijk meerdere rijen kruiken op elkaar liggen. Want er zal ook een deeltje onder het water liggen. En die kan ik natuurlijk niet tellen.
1: Nee.
0: En het is de beek zelf is ongeveer een 2 meter breed. En aan beide zijden is hij dus over een hele flinke lengte. Want ik denk dat het zeker wel 1 meter of 30 is.
1: Oké, okay. Dus flink veel kruiken.
0: Het zijn een heleboel kruiken, ja. Echt een heleboel kruiken. Die kan je nooit zelf allemaal leeg gedronken hebben, hoor. En dat is gewoon heel erg leuk. Het was natuurlijk ook zo dat die beek, die loopt onder het huis Schijbeek door. Hè? Dat zei ik net al. En dat was een heel handige, want op die manier waren de bewoners van het huis altijd verzekerd van vers stromend water.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ze hadden in die tijd natuurlijk nog geen kranen. En al het water moest van buiten aangevoerd worden met emmers. Mm-hmm. En op deze manier kon je dus een pomp zetten binnen op de beek, zeg maar. En dan kon je binnen dus gewoon pompen. En dan had je daar zo de voorloper van onze aanrecht met kraan erbij.
1: Oké, okay, ja.
0: En er stond gewoon een pomp op de aanrecht. En dan kon je dat dus heel mooi doen. Nou, bij een grenswijziging tussen Velzen en Beverwijk in 1818 kwam het bij Velzen behorende gedeelte van de buitenplaats bij Beverwijk. Dus die Schijbeek die verloor eigenlijk een beetje zijn doel. Mm-hmm. Maar goed, hij ligt er nog steeds en hij is nog steeds te bekijken. Als je dus het park inloopt en hij zegt, zie je die kruiken, dan weet je dat de Schijbeek is. Dat is heel simpel.
1: Ja, dat is dan,
0: ja. Nou, dan wou ik nog eventjes. Er is een hele mooie gravure van Hendrik de Let. En die staat in Zegebrand, Kennemerland, van Brouwerius van Niedek. Het is van rond 1732. En daar staat een hele mooie tekst bij. En die zal ik even voorlezen, want dat vind ik echt. Dat is gewoon bijzonder. Schijbeek bij de steden Beverwijk van den Herenweg in te zien, behoort mevrouwe de weduwe van den heer Willem Boreel, schepen te Amsterdam en afgezant van deze staat aan het Franse Hof, enzovoort, enzovoort. Deze lustplaats heeft haar naam bekomen van de beek, welke uit de vlakke zandveld of de essenduinen, gemeenlijk de Breesaap geheten, aflekkende benoorde Westerwijk, oostwaarts voortloopt tussen de lustplaatsen Overbeek en het Blauwselhuis, dwars door den Herenweg benoorden de hofsteden Holland op het smalst en dit Schijbeek tot in de Wijkermeer. En omdat ze ten noorden langs de bandscheidingen van Wijk aan Duin tot Velzen vloeit, de benaming van Schijbeek gekregen heeft. Wat een vreselijk mooie beschrijving is dat, hè?
1: Hij had niet mooier zelf kunnen zeggen, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Mooi.
0: Nou ja, het nadeel is natuurlijk van die buitenplaatsen, ze zijn ontzettend kostbaar. En het is een luxe product. Want waar zou je het mee kunnen vergelijken? Ik denk met een hedendaags plezierjacht. Ik denk dat kost ook alleen maar. Daar word je niet rijker van, daar word je alleen maar armer van. De aanschaf is kostbaar. Bij mooi weer is het er voor plezier, vermaak en de frisse buitenlucht. Maar 's winters moet het goed worden opgeborgen. En het vergt een enorm jaarlijks onderhoud. En er staat eigenlijk geen enkel economisch rendement tegenover. Je ontvangt er niks van, het kost alleen maar.
1: Ja.
0: En door de gevolgen van de Franse Revolutie en de Napoleonistische oorlogen, ja, Nederland raakte in een lange periode van malaise. En er was maar heel geleidelijk herstel. Het lijkt een beetje op tegenwoordig. En ja, heel veel buitenplaatsen werden dus noodgedwongen verkocht. Dat kon niet anders. Of ze raakten heel ernstig in verval. En daar kwam dus inderdaad die meneer Kaal, die profiteerde daarvan. Die liet ze dus allemaal slopen. En ook het veranderende leefpatroon van de burgerij, Dat bracht het voortbestaan van de buitenplaats in het geding. Want de trein kwam, later de auto. Hè, dus de tuinsteden en dorpen. Je kon het hele jaar naar buiten toe. Het hoefde niet alleen maar in de zomer. En je was ook zo weer thuis. Dus die riolen weer aangelegd. Het werd allemaal een stuk makkelijker. Dus de buitenplaatsen werden oncomfortabel, ouderwets en geldverslindend. En ja, dat heeft de nekslag gegeven voor heel veel van die buitenplaatsen. Maar Vondel die kon daar toch wel heel mooi over schrijven. Ik wil het nog even op terugkomen op die Scheibeek, want ik vind het zo bijzonder. De klare beek uit schoren duinen, gesproten om uw achterakkerland. Uw vijvers, bos en groene tuinen, langs oevers dicht met loof beplant. Te laven met een lieflijk morren, totdat ze valt in het Wijkermeer. Die mag verdrogen en verdorren door ongelegenheid van weer.

0: Dat is mooi meegenomen.
1: Nou, dit keer heb ik iets uit het museum meegenomen.
2: Ik zag je sjouwen.
1: Het was behoorlijk zwaar, inderdaad. Klopt. Het is de pendule uit Huis Schaijbeek. Een staande opwindklok is het. Ja? Uit rond 1850, 1900. Ah. En ik vond het wel heel leuk om het mee te nemen, omdat er een schrijversfiguur op staat.
2: Ah, Schaijbeek, Vondel.
1: Ja, Vondel,
2: ja, natuurlijk.
1: Nou, allemaal mooi bij elkaar in deze pendule.
2: Ja.
1: Zoals je ziet is het een bronzen beeld wat erop staat. Hmm. En de rest van de klok is ook met brons en met zwart.
2: Ja.
1: En dat was toentertijd ook een stijl die veel gebruikt werd bij pendules. En de empire-stijl was dat. In navolging van Napoleon.
2: Oké. Okay.
1: Dus daar zal ik straks wel even wat meer over vertellen. Ook handig om te weten wat een pendule precies is.
2: Uiteraard.
1: Het is een klok, een uurwerk. Waarvan de regelmatige loop door een heen en weer bewegende slinger wordt gereguleerd.
2: Dus het heeft ook wat wel belangrijk is om inderdaad de minuten goed te laten lopen, ja.
1: Ja,
2: het moet regelmatig zijn, ja.
1: Ja, dat je inderdaad precies...
2: Een minuut moet een minuut duren.
1: Inderdaad, ja. Er komt er een beetje natuurkundeachtige beschrijving aan, inderdaad.
2: Oh jee, ja.
1: Dus hou vast.
2: Ja?
1: Zolang de uitwendige krachten die op een slingerwerk klein zijn ten opzichte van de zwaartekracht... Uh-huh. Zal de tijd waarin de slinger eenmaal heen en weer beweegt praktisch constant blijven.
2: Dus de druk van buitenaf die moet klein zijn ten opzichte van de zwaartekracht. Want dat zijn de uitwendige krachten. Dus hij gaat heen en weer. Ja, ik snap hem. Ja? Ik heb hem door. Ja.
1: Heel goed. Op die manier zorgt dus ook dat de klok gelijkmatig blijft lopen.
2: Uh-huh.
1: En dit was een belangrijke ontwikkeling in de tijdmeting om het heel steeds preciezer te laten zijn.
2: Ja.
1: En deze pendule die werkt met een opwindmechanisme. En met een veer. En dat was ook een verbetering ten opzichte van klokken die uitsluitend met een dalend gewicht werden aangedreven. In de 17e eeuw werden de eerste pendules in vierkante tafelklokken gemonteerd.
2: Dit is ook zo'n vierkante, hè? Dit is ook zo'n tafelklok dan zeker?
1: Ja, klopt. Het is een klok die je gewoon prominent kon neerzetten.
2: Okay.
1: Dus ook, daarom was ook de versiering heel belangrijk.
2: Ja, nou, dat kan je wel zien. Hij ziet er prachtig uit.
1: Het is een mooi ding, inderdaad.
2: Ja.
1: Even zwaar, even mooi. In dit geval stond er dus een beeld van een schrijver op.
2: Ja, je kan het ook duidelijk zien, hè? Hij heeft een veer in zijn hand. Hij zit ook in een bepaalde pose, hè? Dat vind ik ook zo mooi. En hij heeft ook zo'n hele lange pruik op, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
2: Madame de Pompadour.
1: Ja, hè?
2: Die pruikentijd, die periode.
1: Ja, nee, klopt, inderdaad. Eigenlijk in de allerrijkste kringen was dat in de mode.
2: Mm-hmm.
1: En die stijl, dus de empire-stijl, die is in Parijs ontstaan.
2: Ja.
1: En die bloeide op naar de Franse Revolutie. En was dan daar, ze waren eigenlijk, werd herstellende. Dus Frankrijk en Parijs. En Napoleon Bonaparte. Dat kennen we allemaal.
2: Ja, uiteraard. Absoluut. Dat was die man met dat armpje in zijn jasje, hè? Dat kleine mannetje.
1: Ja, en die had tot staatshoofd van Frankrijk weten te schoppen. En hij werd de eerste keizer der Fransen. En hij probeerde, net als Julius Caesar, een groot keizerrijk te veroveren. En hij won dus hij won de ene naar de andere veldslag. En was daarmee ook daardoor heel populair.
2: Mm-hmm.
1: En hij bouwde het imago op van een veldheer. En dus hij wilde ook gewoon laten zien van... ik ben heel rijk en heel belangrijk. Dus vandaar ook dat hij zich omringde met allerlei mooie nieuwe spullen.
2: Ja.
1: De empire-stijl.
2: Empire, natuurlijk. Keizerrijk. Het, hè?
1: Ja.
2: Hij richtte een
1: empire.
2: Ja, inderdaad. Ik snap nou de naam, inderdaad. Ja. Hij is letterlijk vernoemd naar het keizerrijk, ja. Dat was hem.
1: Dat was het,
2: hij is gewoon heel erg mooi.
1: Ja.
2: Ik zou er heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.

0: Iedereen bedankt voor het luisteren naar Rondom de Wijk Toren.
1: Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma. Ik zou zeggen, kijk nog even op de website www.awn-beverwijk-heemskerk.nl
0: en www.museumkennemerland.nl.
1: Dan kunt u het nog allemaal eventjes rustig teruglezen. En we hopen dat u het weer leuk gevonden heeft. Wij vonden het leuk, we hebben weer wat geleerd. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, wanneer hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: Wijkaanzee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw, 2020. Heel lange sloeg de spijker op de kop.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. Nu volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta natuurlijk een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, hey, wie hebben we daar? Martha en de Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savri duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones.

Jimmy James en zijn zootje schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heet I'll Go When The Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun Op Mij.

Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het live lied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Pepper samen met En Vogue. En dat heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
4: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
3: En het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: De Verenigde Staten. En dan gaan we terug naar 1960 in de week van Evert.
2: Van 2 mei. Week ending 2 mei.
1: De week ending 2 mei. Nou, dat is mooi. Mooie tijd als we dit opnemen. We zitten in 2016. Dit zal ook nog wel eens een keer herhaald worden. Dan is het toch alweer 56 jaar geleden.
2: Ideaal het idee, hè?
1: Heel raar.
2: Want ik kan me sommige van die platen wel van de radio herinneren. Ik was een knaapje, maar...
1: Een knaapje nog wel. Nou, ja, even toch.
2: Ja, maar ik kan me toch herinneren dat die dingen er waren. Het idee dat dat meer dan half eeuw geleden is. Belachelijk.
1: En toen waren platen nog platen van anderhalve minuut en zo.
2: Anderhalve minuut en gewoon lekker op een singeltje. Wel een stevig singeltje waren het.
1: Ja, dikke singeltjes. Ja. En als je met je stapel singeltjes naar een feestje ging, dan moest je echt wel tillen.
2: Nou, moest je een koffertje meenemen.
1: Ja, zeker. Ja. Moest je zeker een koffertje meenemen.
2: En je naam erop schrijven, anders was je hem kwijt.
1: Meen je dat? Was het zo erg bij jou in de buurt? Nou, ik woon in een wat betere buurt.
2: Ja, woonde natuurlijk in een wat betere buurt.
1: Zo erg was het nou ook weer niet.
2: Ja, juist daar moet je oppassen.
1: Ja, precies. Ja. Ik dacht al, dat komt...
2: Want het is niet voor niks een betere buurt, hè? Ja. Het is niet voor niks dat die mensen meer hebben.
1: dank u. Ja. Evert, we beginnen met nummer 99. Nummer 99.
2: Paul Evans had al eens een hitje gehad met de Curls. Seven Little Girls Sitting in the Backseat. U kent het ongetwijfeld, kent het van de Foreos bijvoorbeeld. Maar dit was de opvolger. Dit was het ontzettend vrolijke Happy Go Lucky Me.
1: Nou, we gaan luisteren. Misschien
2: ik dacht dat je er meteen lekker zou instappen.
1: Nou ja, ontzettend vrolijk van worden.
2: Doen.

0: Ja, dat was hem. Het houdt ook ineens op ook, hè?
1: Ja, maar dat was met die plaatjes nog wel eens, hè? Twee minuten had je het echt wel gehad, hoor.
0: Ja, dit was 1 minuut 52. Het volgende duurt 2 seconden langer.
1: Ik hoop dat we de uur vol krijgen, Frank.
0: Net een tijdje. Anders dan, dat is wel leuk. Hou aan het eind van de uitzending nog een stuk uur over.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben we nog niet eerder gehad.
1: Net of je nog een stuk salaris over hebt aan het eind van de maand.
0: Nou, dat gebeurt me ook nooit.
1: Gebeurt nooit, nee.
0: Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. Want we hebben natuurlijk 100 platen om uit te kiezen. We hebben 17 geselecteerd, geloof ik, of 16. En dat komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel goed. We gaan één plaatsje hoger.
1: Ja, daar gaan we ook lekker langs.
0: Hoe spreek je dat nou uit? Twangy of Twangy?
1: Twangy.
0: Twangy. Twangy guitar.
1: Ja.
0: En natuurlijk op zijn Amerikaans.
1: Dwayne Eddy. Altijd patentmiddel tegen depressieve buien, vind ik.
0: Ja.
1: En niet?
0: Ja.
1: Een
0: van de gitaarhelden uit die tijd, zeg maar, er waren er meer. Maar hij wist er toch altijd wel een unieke sound aan te geven.
1: Nou, hij schoot altijd uit de heup met die gitaar, had ik het idee. hij had het idee dat hij uit het Wilde Westen kwam. Daar kwam hij ook een beetje
0: aan. Als je de titel van dit nummer bekijkt, dan kan het ook wel dat hij uit zijn heup schiet.
1: Ja, genoeg al draaien.
0: Als ik me niet uit zijn slof schiet. Op nummer 98, Dwayne Eddy, and his twangy guitar, and the Rebels met Shazam. Mm-hmm.

0: Nummer 98, Shazam. Van Duane Eddy en de Twangy Guitar and the Rebels.
1: Behoorlijk stereo is deze.
0: Kon het allemaal wel op het label?
1: Ja, natuurlijk. Nou, paste dat erop.
0: Blijkbaar wel.
1: Labels waren niet zo bewerkelijk in Amerika. Kijk maar eens naar afbeeldingen.
0: Ik heb ze. Hey, de volgende is een hele lange. Wij noemden hem al de 12 inch. Want het is er eentje van 2 minuten en 36 seconden.
1: Dat is behoorlijk lang alweer, ja.
0: We gaan niet bij elke plaats zeggen, hoor. Maar voor die tijd.
1: Maar we draaien hem wel helemaal, hè?
0: Ja, we gaan hem helemaal draaien. Ongeacht dat het is een lange zit. Maar ja, goed, we komen er wel doorheen. Ricky Nelson, hij staat op nummer 83 met een nummer Right By My. Ik moet trouwens altijd denken aan Hello Mary Lou als ik hem als ik zijn naam hoor. Heel gek. En Garden Party.
1: Ja, het was een jongen die. Het was de enige popzong. Met een eigen tv-show eigenlijk. Hè? Had al van kleins af aan had hij al een soort soap met zijn ouders. Vader was een beroemde orkestleider, Ozzy Nelson. En die hadden samen een tv-show elke week. En daar zaten de kinderen ook in, Ricky en zijn broertje. Ja. En daar kon Ricky steeds mooi even een nieuwe singeltje zingen.
0: Ja, en dat deed hij dan ook met veel plezier.
1: Dus ook de ene hit naar de andere, dat zal er best iets mee te maken hebben.
0: Het grappige is dat er ook inderdaad veel opnames van hem zijn. Televisieopnames van hem zijn. In verhouding eigenlijk ontzettend veel. Veel minder van al die anderen die wij vandaag draaien. Probeer maar eens een live.
1: Komt wel steeds meer boven water, gelukkig.
0: Jawel, maar probeer maar eens een live ding van Johnny and the Hurricanes te vinden. Ik denk niet dat makkelijk is.
1: Nee.
0: Goed.
1: Hangt er vanaf of je kan zoeken.
0: Ja, dat is ook goed. Waar. Ricky Nelson dus op 83 met Right By My Side.

0: Nou, we weten nu wel wat de titel is van dit liedje. Right by my side.
1: Ricky Nelson was het nog toen. Kort daarna werd hij van wat grote jongen was Rick Nelson.
0: Toen werd het Rick Nelson en toen kregen we nummers als Garden Party.
1: Nou, dat is veel later hoor.
0: Toen werd hij wat meer country.
1: Ja, want dat kwam natuurlijk eigenlijk een beetje uit die country achtergrond. Ja. Heel lang, veel van die rock and roll zangers trouwens.
0: Heel lang een babyface gehad trouwens ook.
1: Ja. Maar de volgende ook hoor.
0: Ja, heeft hij ook al lang een babyface gehad?
1: Tot hij zijn baard liet staan. Dat is ook weer in de jaren 70.
0: Dat is toch vaak een momentje.
1: Ja.
0: Over wie hebben we het?
1: We hebben het over Dion. Dion DiMucci. Maar in die dagen nog de voorzanger van Dion en de Belmonts. Close Harmony zang. Vooral bij zwarte groepen kom je er veel tegen. We zijn van de blanke jongens. Hij was uiteraard van Italiaanse afkomst. Uit de Bronx.
0: Zoals veel Amerikanen en, uit Italië vanaf en uit Ierland.
1: Absoluut, ja. En wat Dion en de Belmonts vaak deden was het bewerken van oude standaardnummers. En zoals ook deze uit de tekenfilm Snow White and the Seven Dwarfs. Je hoort hem nog steeds langskomen in een of andere versie. When You Wish Upon a Star. Hij staat op 71.

0: typisch voor die tijd, hè, die hoge stem.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Leon en de Belmonts.
1: Het zat wel mooi in elkaar. Je moet er lief hebben van zijn, maar het is
0: nou ja, ook als je
1: niet mooi gemaakt.
0: Nou, ja, is toch nog steeds heel erg leuk. Overigens,
2: dit is Lijsterbrein met Frank Koning en Evert Vermeer.
1: Ja, dat mensen dat weet. Even weten. Ja.
0: Dat je lief heet. Volgende.
1: Juist, we hadden het over voorzangers, hè? Dion van de Belmont. Deze jongen is, heeft een tijd lang bij de Drifters gezeten. Nou, die kennen we.
0: Ja.
1: Maakt echt...
0: Saturday Night at the Movies. Save the Last Dance.
1: Ja, maar dat deed hij nog niet omheen.
0: Ja, maar op dat zijn wel de Drifters.
1: Ik geloof wel op Save the Last Dance for Me, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Clyde McFatter, daar hebben we het over.
0: Ja, en dat, die naam zeggen wij, het zegt ons in Nederland toch niet zo gek veel.
1: Nee, ja, liefhebbers wel, denk ik. Maar het is, als onderdeel van de Drifters had hij zoiets natuurlijk.
0: Ik vind A Lover's Question, als we nou over Clyde McFatter hebben, ja, vind ik nog steeds een geweldig nummer.
1: Ja. Absoluut.
0: Jammer dat dit hem niet is.
1: Nee, maar hij lijkt er wel, een beetje op. Je kan wel duidelijk horen dat het Clyde McFatter is. Hij staat op nummer 66. gek veel hoger kan je niet meer komen.
0: ik zit er zo. Het is een televisieprogramma is in die tijd, 1960. Dat er een vent opkomt die zegt: hallo, ik ben Clyde McFatter en ik doe mezelf na.
1: Nee, ik geloof niet dat hij veel succes had.
0: Ja, hij klinkt erg als Clyde McFatter. Ja. Maar goed,
1: dat iemand begint met pom pom pom pom pom. Zo,
0: ja, ik had een binnenpretje en het kwam naar buiten. Excuus.
1: Ja, maar je moet het wel even uitleggen dat ze.
0: Ja, nou, dat is het.
1: Had het idee dat je hem staat uit te lachen.
0: Nee hoor, helemaal.
1: Nee, Clyde McFatter, die hoeft niet uitgelachen te worden. 66, nogmaals, Think Me a Kiss.

0: Dit is Lijstenbrei.
1: We zijn met Lijstenbrei bezig met de hitlijst van Amerika in mei 1960. De week eindigende op. Wat was het ook alweer?
2: Op 2 mei.
1: 2 mei, dat was hem.
2: En de lijst geldt voor 8 mei. Daar maakt dus nog onderscheid tussen in die tijd.
1: Maar. Zoiets. We hebben al instrumentaals gehad. Hè? Dwayne Eddy.
2: Ja, er was veel instrumentale muziek
1: in die tijd. En er was er eentje, één groep is het in dit geval, die er eigenlijk volgens mij altijd wel, tenminste voor mij in ieder geval, eruit sprong.
2: In ieder geval wel een heel eigen geluidje hadden met dat orgeltje.
1: Met het orgeltje. En ze zijn heel veel gebruikt als tunes voor radioprogramma's.
2: Ja, want daar waren ze uiterst. Of je nam de Shadows of je nam
1: Johnny and the Hurricanes.
2: Deze band, dus Johnny and the Hurricanes.
1: Nou kennen we ze natuurlijk van Red River Rock en Rocking Geese. En
2: ja, maar ook van deze. Ik heb ooit een programma gemaakt bij de AVRO, dat heet Het Stenen Tijdperk. En mijn voorganger was Jan Steeman.
1: Himself.
2: En wie kent hem niet?
1: No other.
2: En die gebruikte dit als tune daarvoor. Dus ik heb er een kleine historische binding mee.
1: En dit nummer dat heet?
2: Dat heet The Beatnik Fly.
1: En vinden we terug op nummer 56.
2: Ja.

0: Blijft leuk. Johnny and the Hurricanes en Beat Nick Fly vinden we terug in 2 mei, 7 mei, 6 mei.
1: Jimmy Craig, Conan and I Don't Care. Dat was een oud volksliedje.
0: Wat zegt u?
1: Jimmy Craig, Conan and I Don't Care. Dat was een oud volksliedje. Daar hadden ze ook een beetje een handje van jouw volksliedjes. Ze even lekker op
0: te
1: schudden.
0: Dat waren wel vaak hele catchy tunes, zoals dat in die tijd heette.
1: Ja, van die dingen voor. Er werd op gedanst, hè?
0: Ja. Ja.
1: Barn dancers.
0: We gaan naar Annette.
1: Annette, wie kent Annette niet? Nou, een hele hoop mensen zullen haar niet kennen waarschijnlijk.
0: Ik ken Annette niet.
1: Als je de Muziek Express las, dan had je daar de rubriek Jan Storm Reports from Hollywood. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Frank. Daar kwam ze nog wel eens in voor, want ze had wel een leuk kopie. Er stond vaak wel een foto van Annette Funicello, want zo heette ze. Mocht hij graag over rapporteren. We hadden geen idee wat ze verder deed. Speelde in films met Paul Anka onder meer.
0: Maar je zegt, zag
1: maar
0: er goed
1: ze
0: uit.
1: Zat dus. Een beetje in de katten. Ja, absoluut. Ja. Nou, ze was ooit begonnen bij de Mickey Mouse Club op tv. Dat was een jaar of het was geweest, een 12.
0: M-I-C-K-E-S.
1: En toen begonnen mensen op te vallen dat er langzaam steeds meer teenage jongens naar de Mickey Mouse Club gingen kijken. En dat kwam duidelijk door Annette. Dus Annette kreeg meteen een platencontract bij Disney World.
0: Er zijn later toch ook nog zangeresjes vandaan gekomen.
1: Die
0: Mickey Mouse Club is behoorlijke
1: talentenvijver. Je kon ze aardig klaarstomen voor het grote werk daar natuurlijk.
0: Dus deze mevrouw ook.
1: Annette is voor ons altijd iemand in de categorie van Cindy Malone en Margaret geweest. We hadden geen idee wat die mensen deden. Maar we kenden ze alleen van de foto's in de Muziek Express.
0: Ja.
1: Nou, dit deed ze dus. Ze zong liedjes. Het waren vaak hele leuke vlotte deuntjes. Maar ze mocht hier ook eens een ballad uitproberen. Dat was al een hitje geweest. Dat was op de terugweg. En hij zakte inmiddels naar nummer 46. Oh, Dio Mio.
0: Oh mijn god.

0: Hij kan wel heel hoog hoor, deze Jimmy Jones.
1: Nou, het is een beetje een mode die van die jodel uithalen.
0: Nou,
1: Frank Guyfield had er succes mee, Del Shannon.
0: Maar ik vind die wel heel hoog hoor.
1: Ja, ja, hij kon het wel.
0: Heel hoog.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, iets is een kunstje, hè?
0: Good Timing van Jimmy Jones op nummer 42. Gaan we eentje lager of hoger. Het is maar hoe je het bekijken wil. Eentje hoger, lager in getal, hoger op de lijst. Komen we bij Jesse Hill. Even het fenomeen A-kant en B-kant. Ja. Wij komen uit de tijd van het kopen van singeltjes. En dan was het op de B-kant was ook altijd belangrijk.
1: Ja.
0: Tenminste, bij mij wel.
1: Ja, ja, het kostte genoeg geld, dus je draaide je B-kant ook grijs.
0: Ja.
1: Had je goed betaald.
0: En soms, heb je wel, kan je nog herinneren dat bijvoorbeeld Oh Well van Fleetwood Mac, dat ging verder op kant

0: 2.
1: Ja.
0: En Rock'n'Roll Part 1 en Part 2 hadden we van Gary Glitter.
1: Die waren ongeveer gelijkwaardig. Ja. Ze allebei gedraaid, maar AOL werd alleen de A-kant gedraaid.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nooit zo dat onderscheid gemaakt, omdat hier de hitlijsten alleen maar op verkopen gebaseerd zijn. En de B-kant verkocht natuurlijk net zoveel als de A-kant. Dus die hoorden er meer of meer automatisch bij. Maar in Amerika werd er onderscheid gemaakt. Je had zelfs wel eens dat de twee kanten apart in de hitlijst stonden.
0: Ja.
1: Omdat daar airplay een belangrijke rol speelt. Het aantal keren dat een plaat op de radio gedraaid werd. En als kant 2 meer gedraaid werd dan kant 1, dan stond die dus hoger.
0: Maar het gekke dus met dit nummer is dat kant 2 stond in de hitparade. Hè? Part 2.
1: Ja.
0: We hebben het over Jesse Hill. Een oe poepedoe.
1: Ja.
0: Part 2. En part 2 is bijna volledig instrumentaal. En Part 1 kennen we eigenlijk wel, dus wel redelijk
1: bekend. Daar kom je nog wel eens op verzamelaartjes tegen. En kant 2 nooit eigenlijk.
0: Een prachtige begin. Luister, ik heb hem even voor ons...
1: Leuk, laag.
2: Ja!
0: Heerlijke opening, maar het is net alsof hij 5 mensen van de straat getrokken heeft. Van, jongens, kom even binnen. En,
1: ik moet eerlijk bekennen dat ik Jesse niet ken, maar het klinkt behoorlijk zwart. lekker zwart.
0: Heerlijk nummer. Oep, oep, doe. Maar goed, part 2 staat dus, de deel 2 staat
1: dus draaien we die.
0: In het praten op 6 mei, 2 mei 1960 in Amerika. Oep, oep, doe, part 2, hier is Jesse Hill.

0: Zo, dat was hem dus. Jesse Hill, Oop Poopadoo Part 2. Dat rijmt.
1: Ja.
0: Het volgende rijmt totaal niet, maar is wel een leuk plaat. Maar er zit toch een verhaal aan vast, volgens mij.
1: Wat?
0: Nou, jij had het over Cookie, een tijdje terug, Cookie Brown.
1: Oh ja, ja, die naam die staat niet in mijn lijst, want die stond niet.
0: L. Brown's Tune Toppers featuring Cookie Brown. Dus misschien wel een van de eerste platen waar featuring op staat.
1: Ik moet zeggen dat ik die plaat ook niet kende, hoor. Madison heette het, dat was ook een beetje een raar, het was een dans, hè.
0: Madison.
1: Dat was een beetje het tempootje altijd. Was hier ook redelijk populair, met Catharina Valente en zo. En uiteraard genoemd naar de stad wat vandaan komt, maar... ja, die Cookie Brown, ik zit even te denken of
0: je
1: dat
0: had volgens mij een televisieserie, toch?
1: Ja, had een televisieserie en daar zat een kwam een parkeerwacht in voor. En die heette Cookie. Dat was althans zijn roepnaam. En die gebruikte alle tienertermen die je eind jaren 50 kon verwachten van iemand van zijn leeftijd. En het liep ook de hele aflevering zijn hart te komen. Dat was
0: een soort Fonzie, die dat ook doet. Ja.
1: Die heette Cookie, goed. Dus...
0: De Madison, het was elke week een andere dans bij. Bijna in die tijd.
1: Ja.
0: Elke week.
1: Deze heeft het wel wat langer uitgehouden, maar... al die dansrage, die kwam een beetje door American Bandstand. Die was één keer in de week op televisie. Het was een soort top-op voor die tijd. En daar hadden ze altijd een dansje in. Dus je had elke week weer een nieuwe.
0: L. Brown's Tune Toppers featuring Cookie Brown met The Madison vinden op nummer 30. Daarna hoor je Johnny Ferguson met Angela Jones. Maar hier is dus The Madison. Hey!

0: De mooiste herinneringen uit meer dan een halve eeuw Nederlandse, Engelse en Amerikaanse hitparade. Dit is Lijsterbrei.
1: En Lijsterbrei, ik zei het al, we gaan verder met het volgende nummer. Dat is Angela Jones. Maar ik was eigenlijk een beetje te snel, Evert. Want Angela Jones heeft meerdere versies, hè?
2: Hij heeft meerdere versies, maar wat wij meestal kennen is de Engelse versie.
1: Ja.
2: Van Michael Cox. En die staat in de geschiedenis een beetje bekend als een van de, als eigenlijk de eerste echte grote hit van producer Joe Meek.
1: Joe Meek kennen we weer van,
2: die kennen we
1: van
2: weer
1: het orgeltje.
2: Van onder meer Telstar en, ja, en meer van dat soort dingen. Van de speelfilm die een jaar of wat geleden over zijn leven gemaakt is. En die ik zeker kan aanraden. Die is erg humoristisch en erg treurig tegelijkertijd. Ja, dat kunnen Engelsen. Die kunnen treurige films maken die ontzettend leuk zijn ook meteen.
1: Doet mij weer denken aan Eddie Wally. Maar goed,
2: iets heel anders. Ook die combinatie, ja, dat geef ik toe. Ja.
1: Maar Amerika had dus Johnny Ferguson. Is die Engelse versie, werd die wel uitgebracht in Amerika überhaupt?
2: Ja, hij is wel uitgebracht. Maar Amerika had natuurlijk al zijn originele versie. Dat was deze. En dus die zaten niet direct
1: niet zo'n
2: versie
1: behoefte
2: van
1: Michael
2: Cox te wachten natuurlijk. Nee. Nou, die zaten sowieso niet zo op die Engelsen te wachten in die tijd.
1: Nee, dat kwam later.
2: Dat kwam later pas.
1: Want als je de lijst ook kijkt, je vindt nauwelijks of geen Engelsen erin.
2: Nee, dat was
1: eigenlijk
2: vrij
1: helemaal niet als ik het zo...
2: Enkele keer had er iemand een zinnetje, maar...
1: Angela Jones, was het nog een bekende? Iemand, of is het gewoon maar
2: een Angela Jones was zomaar een naam, een lekkere algemene naam ook, denk ik.
1: Hier is Johnny Ferguson.
2: Ja.
1: Ja, nummer 27.

0: Hiervoor Angela Jones van Johnny Ferguson. En dit was Steve Lawrence met het nummer Footsteps. Wat ik ken van de versie van de Foreos in Nederland. Was het ook met Nederlands tekst. En, dus ik heb wel uit mijn vroege jeugd dat ik een oom die gek was op dat soort muziek. Mm-hmm. Dus ik heb daar wel wat mee. Footsteps, leuk nummer. Nummer 18 vonden we hem terug. En dan de man met de glimlach. Met zijn gehuppel als hij op tv was.
1: Ik heb altijd gehoopt dat hij een keer dat nummer van Led Zeppelin zou opnemen.
0: Dat heeft hij ook gedaan.
1: Stairway to Heaven, ja?
0: Ja, en dat staat op nummer 11. Maar dat lijkt
1: dat is een ander nummer. Ja, ik heb altijd gehoopt dat hij een keer dat het zo... And she's climbing a stairway to heaven.
0: Weet je wie dat gedaan heeft?
1: Ja, Rolf Harris. Met zijn wobbelpoort, ja.
0: Ja. En die klinkt ook leuk thuis. Maar dit is de Stairway to Heaven van Niels Sedaka uit 1960 op nummer 11. Ja.

0: Rockabye Baby, The Cradle of Love van Johnny Preston op nummer 7 van de lijst Amerika in mei, begin mei 1960. Snel door met de volgende, die heet ook Johnny.
1: Dat heet allemaal Johnny, hè?
2: Ja, dat gaat, ja. Johnny Horton, Think the Best Market, en was gebaseerd op de film die kort ervoor uitgekomen was, Think the Best Market. Die was voor Hollywood, want er zijn ineens de Amerikanen die het schip laten zinken, maar het waren toch wel degelijk de Britten. En gelukkig wordt die fout wel gecorrigeerd door Johnny Horton. Hier is Think the Best Market op 4.

0: Sink the Bismarck van Johnny Horton. Voordat we de nummer 1 gaan doen op van begin mei 1960 in Amerika, is hier eerst het overzicht.
1: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
2: Nummer 10.
3: Op 10 Brenda Lee met Sweet Nothings.
2: Nummer 9.
3: 9, het thema The Summer Place van het orkest van Percy Faith.
2: Nummer 8.
3: Nummer 8, Billy Blunt met Let the Little Girl Dance.
2: Nummer 7.
3: 7, Cradle of Love, Johnny Preston.
2: Nummer 6.
3: Nummer 6, Jackie Wilson met Night.
2: Nummer 5.
3: 5, The Browns, The Old Lamplighter.
2: Nummer 4.
3: Sink the Bismarck, Johnny Horton.
2: Nummer 3.
3: Connie Stevens, 16 Reasons.
2: Nummer 2.
3: Greenfield door The Brothers 4.
0: En dan de...
2: Nummer 1.
3: Nummer 1, Elvis Presley met Stuck on You.
0: En dat is meteen de laatste plaats voor deze aflevering van Lijst erbij. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dag.
3: Doei.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer: vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
5: Zo, goedenavond. Dit is, het is weer maandagavond. Het is weer 8 uur. En dat betekent wederom de Redder in de Noodshow. Op tussen 8 en 10 met weer muziek uitsluitend van vinyl. En hebben wij weer een apart programma voor u. Jazeker, dat heb ik. Want ik heb vanavond weer een paar LP's uitgekozen die zeer contrastrijk zijn tegenover elkaar. En dat maakt het nou juist zo leuk. Niet één stijltje muziek, maar gewoon twee hele verschillende dingen tegenover elkaar. En wat heb ik vanavond? Nou, ik heb vanavond het album Transparental van Jan Akkerman, Cas Lux. Jan Akkerman en Cas Lux. Twee mensen die jarenlang in de Nederlandse popmuziek actief zijn geweest. Jan Akkerman natuurlijk samen met Cas in Brainbox. En daarna Jan Akkerman natuurlijk naar Focus gegaan. Maar de twee maten konden elkaar toch niet vergeten en hebben dus diverse albums samengemaakt. 1976 het album Eli. En nu dus in 1980 dit album Transparental. Verder wordt in dit album ook meegewerkt door oud-Brainbox-drummer Pierre van der Linden. En Exception-toetsenist Rick van der Linden doet de toetspartijen op dit album. Transparental heet het album en het eerste nummer wat we ervan gaan draaien, dat is getiteld Inspiration.

Ja, en dat was Sammy Davis Jr. met het beroemde thema uit de tv-serie Beretta. Uit jaren 70, 80 geloof ik. Ik weet niet precies wanneer het uitgezonden was. In ieder geval is een van de vele politie-series met Beretta in de hoofdrol. En dit was dus het thema daaruit. Gezongen door Sammy Davis Jr. van het album The Song and Dance Man. Aantal leuke dingen van deze gigant, deze man die eigenlijk heel veel kon. Goeie danser, goede zanger ook, goede entertainer. En natuurlijk samenwerkend regelmatig met Frank Sinatra en Dean Martin. Goed, nou, dan weet u dat ook weer. We gaan eventjes naar de 70s. En dat doen we ook in dit programma. En nu met de Rubettes.

De Rubettes waren dat. En dat nummer dat was getiteld Sugar Baby Love. En dat was een grote hit uit de jaren 60, om precies te zijn. Zo. En dan gaan we door met Jan Akkerman en Cas Lux. En ik zei het al, ook met medewerking van Rick van der Linde. En Pierre van der Linde van, ja, van een Brainbox, de drummer. Die deden dus ook mee. Het nummer heet Acopa. Even kijken, dan moet ik even goed kijken. Want poeh, dit is weer even lastig. Apocalypso, nou heet het, zo heet het nummer van deze plaat. De album heet Transparental.

was what I wanna be.

The Hustle. En dat was van Fred McCoy. En dat is een disco-klassiek. En u kunt dat in dit programma verwachten. Ik zei het al, we hebben een leuk contrast in muziek. Aan de ene kant hele progressieve rock. Aan de andere kant entertainment van Sammy Davis. En dan ook nog hier en daar een hitje uit de jaren 70. Het album Transparental van Jan Akkerman en Cas Lux, dat zijn de officiële naamgevers van het album. Maar ik ga u toch even vertellen wie er allemaal aan meededen. Want dat is toch wel interessant eigenlijk. Ook voor mezelf. Jan Akkerman speelde natuurlijk gitaar en de gitaar synthesizer. Dan hadden we Cas Lux, de zanger. Die deed ook ook gitaarpartijen. En dan wordt het leuk. Dan krijgen we op de bassist, Kees van der Laarzen. En Kees van der Laarzen is nog steeds de man waar ik zelf ook heel regelmatig nog steeds mee speel. En die dus al jaren deel uitmaakt van mijn band. Kees van der Laarzen dus op basgitaar. Dan Pierre van der Linden, die deed de drums. Manuel Lopez deed op twee nummers de drums. Dan Rick van der Linden op alle keyboards. Eddie Konar, ook een hele bekende percussionist. En de vrouw van Kees van der Laarzen, inmiddels helaas niet meer onder ons. Een aantal jaren geleden overleden. Grace van der Laarzen dus op percussie. Nou, dat is de groep die aan dit album meedeed. En we gaan nu luisteren naar het stuk Concentrate, Don't Hesitate.

Sammy Davis Jr. En lekker hoor, We'll Make It This Time. Zijn, ja, een beetje toch uit zijn disco-tijd, een beetje die Barretta-tijd. En jaren 80 zo'n beetje, denk ik. Ja, maar wel lekker. In ieder geval, We'll Make It This Time. Terug naar de 70s. Jawel. I can give you everything. Stylistics.

I can give you everything. En dat was er eentje van de Stylistics uit het bekende, beroemde disco-tijdperk. Volgende is het laatste nummer van kant 1 van Transparental. En dat is een heel kort werkje, duurt maar 1 minuut en 1 seconde. Dus ik moet even goed alert blijven. Nummer is getiteld Transparental. Titelsong van de plaat.

niet vergis, was dat in de tijd een televisieserie die zo heette, Mary Hartman. En nou ja, Sammy Davis was daar kennelijk een fan van. Dus die heeft de titelsong maar gemaakt. En dat nummer dat heette dus inderdaad Mary Hartman. En dan gaan we nog eventjes naar de 70s terug. Don Farden heet de man. En het liedje dat heet Indian Reservation.

Ja, en in verband met de tijd laat ik deze plaat nog even doorlopen. Want anders red ik het niet meer. We gaan naar Maggie Katie Kissoon uit de 70s. Freedom.

0: Mark en Katie Kassoen waren dat.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
6: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk de

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
4: Zo, welkom terug bij het tweede uur van deze Redder in de Noodshow op deze maandag. En we gaan vrolijk verder met waar we mee bezig waren. Namelijk de LP Transparental van Akkerman. Dance en Songman van Sammy Davis. En dan natuurlijk ook nog wat hitjes uit de 70's. We beginnen met Jan Akkerman, Cas Lux en Rick van der Linden. Kees van der Laarzen, Grace van der Laarzen, Eddie Konar en Pierre van der Linden. Dat zijn de mensen die dit album volgespeeld hebben. Het eerste nummer heet I Can Take It Much Longer. Jan Akkerman, Cas Lux.

Ja, en dan word je zo af en toe als presentator natuurlijk ook nog aardig gefopt. Want dan loopt het ene nummer lekker door in het andere. En dan denk je van, ja, nou, ja kom zo gauw niet meer ingrijpen. Dus dan maar door laten lopen. En dat maakt ook allemaal niet uit. Marcia heette dit nummer. Prachtig stuk trouwens. En fantastisch Hammondspel van Rick van der Linden. Helemaal te gek. Goed, we gaan door met Sammy Davis Jr. van het album Song and Dance Man. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is Little You Can Count on Me.

Sammy Davis Jr. van het album The Song and Dance Man. En ook dit was weer een tv-thema. Volgens mij Hawaiian 5-0, maar dan gezongen. Ook leuk. We gaan door met de 70s, want ook die laten wij even niet vallen in dit tweede uur. En vandaar T-Rex.

T-Rex en Get It On, dat was de titel van dit prachtige werkje. Dan gaan we nu weer door met Akkerman Kaslux van het album Transparental. En dan moet ik weer even de gegevens erbij pakken. You're Not The Type, dat is de titel van het volgende werkje.

bedrijf van vinyl. En dat kan dan wel eens een keer overslaan. Dat gaat gewoon gebeuren. Of als je per ongeluk tegen de tafel aanstoot, zoals ik. Ja, ook dat kan gebeuren. So, Song and Dance Man was dat van Sammy Davis Jr. En we gaan hier naar een hele gekke plaat uit de 70s. Want u weet dat we hebben een leuk mixje. Maar we krijgen nu een hele rare plaat. Lieutenant Pigeon en Moldy O'Dowell.

Ja, dat zulke platen dus nog hits kunnen worden. Helemaal geweldig. Maar goed, het was in de jaren 70 was dat zo. Maldio Doe, zo heette het nummer. En Lieutenant Pigeon was de uitvoerende artiest van dit werkje. Laatste nummer van het album Transparental van Jan Akkerman, Cas Lux. En ik vertel u nog maar een keer wie er nog meer meededen. Rick van der Linden op toetsen. Dan Kees van der Laarsen op bas. En Grace van der Laarsen, zijn helaas overleden vrouw, op percussie. Eddie Konar ook op percussie. En Pierre van der Linden op drums. En dat is het. En het laatste nummer is van deze LP. Heel toepasselijke titel ook. The Party is Over. Het begint een beetje zachtjes, maar het komt helemaal goed.

I Heard a Song was dat van Sammy Davis Jr. Laten we deze plaat ook... nee, doe het niet. We laten hem niet lopen. Ben je gek. Ik heb nog een leuk hitje uit de jaren 70. En dat is... Moet ik weer even gaan kijken, want dat is weer zoiets... ja, het loopt allemaal niet zo als ik wil vanavond. Maar maakt allemaal niet uit. Who Do You Think You Are? En dat is van... Who Do You Think You Are? En dat is van... even kijken. Van Candlestick Green, als ik het goed zie. Ja, Candlestick Green. Zo heet het de jaren 70. Dus we gaan er naar luisteren. Daar komt-ie.

Celtic Green was dat. En dat nummer dat heette Who Do You Think You Are? Nou, dat weet ik wel. Me niet af te vragen. Sammy Davis heeft een heel andere conclusie. De Sammy Davis die zegt gewoon van... I'd be a legend in my time.

Mooi als je dat voor jezelf weet. Hè? Dat je een legend wordt in je eigen tijd. Nou, prachtig mooi. We gaan door met iets heel anders. Percy Sledge. Dat is weer een... Intussen nog een andere LP erop gelegd. Dus de originele soul hits uit de jaren 60. Want die andere LP was ook op. Dus ik moest nog een beetje tijdvulling hebben. Dus draaien we Percy Sledge. En het nummer When a Man Loves a Woman.

Nederlandse woman Percy Sledge van een LP met allemaal hele oude soulmuziek. En ja, de kwaliteit is dan ook niet meer al te best natuurlijk. Ik weet dat er digitale opnames zijn, maar ja, dit programma draait nu eenmaal alles van vinyl. Dus daar wijken we lekker niet vanaf. Gaan we door met Sammy Davis Jr. We hebben nog een paar stukken van die prachtige LP Song and Dance Man. En het volgende nummer is getiteld Snap Your Fingers. Nou, als u dat wil doen, moet u dat gewoon doen.

Snap Your Fingers, Sammy Davis Jr. was dat. En we gaan nog eventjes een oude soulknakker er tussendoor gooien. Het is een heel oud liedje van een van de, ja, van de grote soulpioniers, zou ik willen zeggen. En dan heb ik het natuurlijk over Sam Cooke. En van Sam Cooke gaan we luisteren naar een nummer dat heet Wonderful

0: What a Wonderful World. En dat was dus van Sam Cooke. En ik heb nog één nummer van Sammy Davis Jr. voor u. Van het album The Song and Dance Man. En dat heet Chico and the Man. En er staat bij, mijn team is van José Feliciano. Nou, we gaan het behoren.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten na aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier meemaken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet op welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Blijkazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rock Show. De vorige uitzending heb ik al een heel uur besteed aan Nederlands rock en metal product. En er was zoveel dat ik er eigenlijk nog een uurtje aan vast moest plakken. Om alles, bijna alles aan bod te laten komen. En we gaan van start met denk ik wel een van de meest legendarische rock en blues bands in Nederland. En dat is Brainbox. Here's Dark Rose.

5 bier voor de Holzagerieën. Ik denk dat de meeste mensen wel hebben begrepen waar het over gaat. En de houtzager had dorst. Daar ging het over. We gaan naar twee bands die allebei al een tijdje meedraaien. De eerste al vanaf de jaren 70. En dan heb ik het over Elkin. Begin jaren 70 een zeer bekende prog-rockgroep. En aansluitend gaan we luisteren naar Mooi Werk met een van hun nummers. De eerste is Wheelchair Groupie. En Mooi Werk speelt In de Blote Kont.

Mooi werk. En met een prachtige reclame voor de nudiste camping. Misschien brengt het u op ideeën. Wie weet. Ik heb er twee klaarstaan die eigenlijk hemelsbreed van elkaar verschillen. De eerste is Arian van hun prachtige album The Human Equation. Gaan we luisteren naar Loser. En daarna hoort u een best wel oud werkje van ZZ en de Maskers met het schitterende La Comparsa.

Ja, een grote contrast is eigenlijk niet te bedenken. We gaan weer terug naar de Achterhoek. En we gaan luisteren naar Jovink en de Voodoo Beatles. Ooit opgericht door de zoon, Gijs Jolink. En ook Bukkers, Hendrik Jan Bukkers, heeft deel uitgemaakt van deze band. En van hun gaan we luisteren naar Brommerskieken. En als u denkt, hé, dat melodietje ken ik, dat gaat kloppen.

En dat was Glitz, oftewel IJmonds Trots. Geweldig nummer. We gaan naar Friesland, naar Balders Draumar. En we gaan luisteren. Deze Friese band, ze komen uit Dokkum overigens, maakt vooral teksten, folk metal. En de teksten zijn gebaseerd op de Friese en Noordse mythologie. Het volgende nummer heet Verbliene Verballen. En dat betekent zoiets als verblind.

En aansluitend kon u luisteren naar The Gathering met Eleanor. Ik heb nog eentje, denk ik. Ja, zo'n beetje. Twee. Nou, eigenlijk twee. Maar ik heb nog twee nummers. Eén wat langer en één kortje. We gaan luisteren naar Heidevolk met Saxeland. En tot slot Alla Turca van Exception. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende en rock on.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.